0: Zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lely Dorp.

0: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een 3-jarig jongetje is in een Britse dierentuin nabij Huntingdon door een 30-jarige man in een krokodillenverblijf gegooid. Het kind raakte ernstig gewond en is opgenomen in het Edinburgh Hospital. Zijn toestand is ernstig, maar stabiel. De politie heeft de verdachte direct aangehouden op verdenking van poging tot moord. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. Wel moeten schepen zich houden aan de door Iran toegewezen routes en tijdsloten. Daarnaast wil Iran servicekosten invoeren, maar de Verenigde Staten stellen dat schepen daarvoor voorlopig niet voor hoeven te betalen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangifte van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 zaken werden direct afgewezen en 3.000 werden later stopgezet door gebrek aan capaciteit. Volgens de Rekenkamer liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichtere of andere soorten criminaliteit. Mojtuba Khamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Khamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Nacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een 3-jarig jongetje is in een Britse dierentuin nabij Huntingdon door een 30-jarige man in een krokodillenverblijf gegooid. Het kind raakte ernstig gewond en is opgenomen in het Edinburgh Hospital. Zijn toestand is ernstig, maar stabiel. De politie heeft de verdachte direct aangehouden op verdenking van poging tot moord. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. Wel moeten schepen zich houden aan de door Iran toegewezen routes en tijdsloten. Daarnaast wil Iran servicekosten invoeren, maar de Verenigde Staten stellen dat schepen daarvoor voorlopig niet voor hoeven te betalen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 zaken werden direct afgewezen en 3.000 werden later stopgezet door gebrek aan capaciteit. Volgens de Rekenkamer liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichtere of andere soorten criminaliteit. Mostuba Khamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Khamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreek.

0: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een 3-jarig jongetje is in een Britse dierentuin nabij Huntingdon door een 30-jarige man in een krokodillenverblijf gegooid. Het kind raakte ernstig gewond en is opgenomen in het Edinburgh Hospital. Zijn toestand is ernstig, maar stabiel. De politie heeft de verdachte direct aangehouden op verdenking van poging tot moord. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. Wel moeten schepen zich houden aan de door Iran toegewezen routes en tijdsloten. Daarnaast wil Iran servicekosten invoeren, maar de Verenigde Staten stellen dat schepen daarvoor voorlopig niet voor hoeven te betalen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangifte van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 zaken werden direct afgewezen en 3.000 werden later stopgezet door gebrek aan capaciteit. Volgens de Rekenkamer liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichtere of andere soorten criminaliteit. Mojtuba Khamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Khamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet in behandeling genomen. Dat is een kwart van alle aangiften van ernstige misdrijven, meldt de Algemene Rekenkamer. In ruim 3.000 gevallen bleven zaken liggen door gebrek aan agenten en tijd. De Rekenkamer stelt dat misdrijven van lage ernst soms voorrang krijgen boven ernstige misdrijven. De veroordeelde Corné H., die 2 jaar geleden medewerkers van een café in Ede gijzelde, is opgenomen in een tbs-kliniek. Hij werd veroordeeld tot 9 maanden cel en tbs met dwangverpleging, maar bleek niet direct beschikbaar voor tbs-behandeling. Zijn advocaten eisten begin dit jaar voorrang wegens lange wachtlijsten in tbs-klinieken. Een 30-jarige man is gearresteerd op verdenking van poging tot moord op een 3-jarig jongetje in een dierentuin in het Verenigd Koninkrijk. Het kind raakte ernstig gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De situatie is volgens de politie kritiek, maar stabiel. De politie onderzoekt of krokodillen betrokken waren bij dit incident. En het Franse meisje Liana, dat eind mei verdween en later vermoord werd teruggevonden, werd ook verkracht. Dat blijkt nu uit de autopsie. Op haar lichaam werden sporen gevonden die matchen met Jérôme Barella, de hoofdverdachte. De familie verzoekt om respect voor hun privacy en wil verder geen commentaar geven. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan een paar korte files, onder andere op de A12 Den Haag-Arnhem tussen Houten en Bunnik. 6 kilometer en 10 minuten oponthoud door werkzaamheden. Wegwerkzaamheden zijn ook de oorzaak van de file op de A15 Rotterdam-Europoort bij Brielen. Ook 10 minuten vertraging daar. En op de N3 Papendrecht-Dordrecht bij Dordrecht Centrum ook bijna 10 minuten oponthoud. De linkerrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet in behandeling genomen. Dat is een kwart van alle aangiften van ernstige misdrijven, meldt de Algemene Rekenkamer. In ruim 3.000 gevallen bleven zaken liggen door gebrek aan agenten en tijd. De Rekenkamer stelt dat misdrijven van lage ernst soms voorrang krijgen boven ernstige misdrijven. De veroordeelde Corné H., die 2 jaar geleden medewerkers van een café in Ede gijzelde, is opgenomen in een tbs-kliniek. Hij werd veroordeeld tot 9 maanden cel en tbs met dwangverpleging, maar bleek niet direct beschikbaar voor tbs-behandeling. Zijn advocaten eisten begin dit jaar voorrang wegens lange wachtlijsten in tbs-klinieken. Een 30-jarige man is gearresteerd op verdenking van poging tot moord op een 3-jarig jongetje in een dierentuin in het Verenigd Koninkrijk. Het kind raakte ernstig gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De situatie is volgens de politie kritiek, maar stabiel. De politie onderzoekt of krokodillen betrokken waren bij dit incident. En het Franse meisje Liana, dat eind mei verdween en later vermoord werd teruggevonden, werd ook verkracht. Dat blijkt nu uit de autopsie. Op haar lichaam werden sporen gevonden die matchen met Jérôme Barella, de hoofdverdachte. De familie verzoekt om respect voor hun privacy en wil verder geen commentaar geven. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan een paar korte files, onder andere op de A12 Den Haag-Arnhem tussen Houten en Bunnik. 6 kilometer en 10 minuten oponthoud door werkzaamheden. Wegwerkzaamheden zijn ook de oorzaak van de file op de A15 Rotterdam-Europoort bij Brielen. Ook 10 minuten vertraging daar. En op de N3 Papendrecht-Dordrecht bij Dordrecht Centrum ook bijna 10 minuten oponthoud. De linkerrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is de laatste kans om te sparen voor spaarmunten om voordelig te klussen in Delft en Omstreek.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is de laatste kans om te sparen voor spaarmunten om voordelig te klussen in Delft en Omstreken. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij de Jumbo ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.
4: Je luistert naar Vallen en Opstaan, de soundtrack of your morning.

Good morning, goedemorgen lieve luisteraars. Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Ik ben Rhea en de komende 3 uur ben ik bij je met de allerlekkerste plaatjes, de leukste weetjes, de uitslag van de wedstrijd om Powerplaat van komende week. En dat doe ik niet alleen, dat doe ik met mijn collega Danique die nog onderweg is, want het OV heeft duidelijk al last van de hitte en is vertraagd. Maar goed, zij zal strakjes aansluiten. Nu ben je, moet je het toch even met mij doen deze ochtend. En zoals altijd beginnen wij de dag met ons hardop afvragen. Is het een bijzondere datum? Willen we of moeten we ergens bij stilstaan? En zo ja, waarom niet? Nou, zeker wel. Het is vandaag, namelijk, hou je vast, de Europese dag tegen woninginbraak. Ik ben al heel blij dat ze het de Europese dag tegen woninginbraak hebben genoemd en niet de Europese dag van de woninginbraak, zoals dat tegenwoordig vaak gaat. Nou ja, goed, een woninginbraak is een van de naarste dingen die iemand kan overkomen. En niet alleen omdat je wellicht dierbare of dure spullen kwijtraakt, maar ook omdat het gewoon ja, een schending is van een van de weinige plaatsen waar jij je altijd veilig zou moeten voelen. Op de derde woensdag van... Woensdag? Wat is dit nou weer voor onzin? Op de derde vrijdag van juli is het daarom de Europese dag van de woninginbraak. Of beter gezegd, de dag ter voorkoming van de woninginbraak. En die dag is dus in het leven geroepen door de Europese Unie en wordt ondersteund door politie- en veiligheidsdiensten van over het hele continent. Heel Europa dus. En tijdens deze dag wordt er stilgestaan bij hoe het aantal woninginbraken stevig daalt. Nou, dat is fijn. Dat is een positief ding. Sinds 2012 is het aantal namelijk gehalveerd. En het wordt vooral ook aangegrepen deze dag om aan voorlichting te doen. Hoe kan je nou bijvoorbeeld je woning het beste beveiligen tegen inbraak? En hoe kan je de politie helpen de daders te stoppen of op te sporen? Nou, ik heb een paar zomerse tips voor je. Het wordt natuurlijk bloedverziekend heet de komende dagen. En wat doen we dan? Dan gooien we het raam open. En dat snap ik heel goed. Ga je even een boodschapje doen en dan denk je, ja, raampje aan de achterkant. Dicht voordat je weggaat. Ook het bovenraampje. Ik kan me voorstellen dat je denkt, nou, maar de bovenraampje is hartstikke smal, daar kan niemand doorheen. Nee, ze gaan zichzelf er ook niet doorheen proppen, maar misschien wel een handig apparaatje waarmee ze een ander raam open kunnen krijgen. Dus ramen en deuren op slot als je weggaat. En als je 's avonds weggaat, wil het nog wel eens helpen om lekker een tijdschakelaartje ergens op te zetten. Zodat nou ja, mensen denken, dus dan zet je het licht op een tijdschakelaartje. Ook al ben jij niet thuis, gaat het lampje aan en daarna weer uit. En dan denken mensen, oh, er zijn mensen in huis. Nou, hey. En dan is vaak de neiging om in te breken kleiner. Een stuk kleiner. Want ze hebben helemaal geen zin in betrapt worden door een bewoner. Dus dat. Nou, ik hoop dat je er wat aan hebt aan deze tips. Ik heb mijn bijdrage voor deze anti-inbraakdag, de Europese anti-inbraakdag, geleverd. Althans, dat hoop ik. Als je denkt, ja, nou, ik weet niet hoor. Ik vertrouw jou niet, Rhea. Ik weet het allemaal niet. Ga dan voornamelijk even naar de website van jouw gemeente. En daar kun je ook vaak een inbraakvrij campagne vinden met een aantal hele super handige tips. Nou, het is tijd voor zomerse muziek, want zoals al eerder gezegd, het wordt vandaag bloedverziekend heet. Bijna net zo heet als op bijvoorbeeld Ibiza.

Ja, de nacht wegdansen samen met Vogels. Misschien een beetje vroeg op de dag, maar wellicht ga je dat vanavond doen. Het weekend staat voor de deur en een dansje wagen op vrijdagavond is helemaal niet zo gek. Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Ik ben Rhea en ik ben de komende 3 uur bij je met de lekkerste nieuwtjes, de mooiste platen. En natuurlijk de uitslag van onze Race on Power plaat van volgende week. Daar zijn we nog niet. Het is nu tijd voor wat opmerkelijk nieuws. En opmerkelijk nieuws hebben we over zangeres Helene Fischer. Ja, die zou eind juni in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam optreden. Ik zeg zou, want het concert van de Duitse zangeres is verplaatst. Niet van datum, maar naar een andere venue. En dan denk je, oh, gaat ze dan naar de Ziggo? Want dat laat je ernaast. Nee, ze gaat naar Arnhem helemaal, naar het kleinere Gelredam. Ja, ja, mensen die kaartjes hebben gekocht, die zijn gisteren geïnformeerd door concertorganisator Mojo. Fischer noemde de Johan Cruijff Arena in november nog het perfecte podium voor haar 20-jarige artiestenjubileum. Jemig de peemig, zo met zo'n tijd alweer, dat ze dit jaar viert. Ik wilde een plek die de omvang, maar ook de emotionaliteit van deze avond kon dragen. Oké, bijzonder dat je dan denkt dat het een enorme arena moet zijn. Maar goed, ik vind er verder niks van. En dan hebben we, wat zegt ze? In het Gelredome is ruimte voor 41.000 bezoekers. Terwijl in de Johan Cruijff Arena plaats is voor 56.000 mensen. Ja, ik voel hier een verschilletje. Een verschilletje. Ja. Het concert maakt deel uit van de stadiontour van de zangeres, waarmee ze ook Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland aandoet. De Duitse artiesten, bekend van nummers als Hou je vast, Atemloos durch die Nacht en Het Beben, was in 2023 voor het laatst in Nederland. En toen stond ze ook in het Gelredome. Dus ze weet in ieder geval dat dat wel lukt. Ik vermoed dat we het hier hebben over een typisch gevalletje. Atemloos durch die Nacht, maar niet genoeg om een heel arena te vullen.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan een paar korte files, onder andere op de A12 Den Haag-Arnhem tussen Houten en Bunnik, 6 kilometer en 10 minuten oponthoud door werkzaamheden. Wegwerkzaamheden zijn ook de oorzaak van de file op de A15 Rotterdam-Europoort bij Brielle, ook 10 minuten vertraging daar. En op de N3 Papendrecht-Dordrecht bij Dordrecht Centrum ook bijna 10 minuten oponthoud. De linkerrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: werkt. Het is, je bent er.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Danique.
1: Hey.
0: Nou, en het mooie is dat als je nu dan bent aangeschoven, je meteen aan de bak mocht.
1: Ja.
0: Want het is tijd voor de Recap Vrijdag Quiz.
1: Ja, en er is weer heel veel gebeurd deze week. Dus ik heb weer een hele leuke vraag voor je.
0: Oeh, ik ben benieuwd of ik heb opgelet. Het zou zomaar kunnen van niet. Ja, even voor de luisteraar die denkt, waar gaat het over? Elke vrijdag recappen we terug naar het nieuws van de afgelopen week. En we gaan kijken, in dit geval gaat Danique kijken, of ik wel goed heb opgelet. Heb ik de belangrijke nieuwtjes meegekregen? Of zat ik weer eens onder een steen? Ik vermoed dat laatste, maar we gaan het meemaken. Danique, gooi ze maar.
1: Oké, ik heb 5 hele leuke vragen voor jou.
0: Kijk.
1: Oké, wat is er deze week in Nederland opgegraven in Nijmegen?
0: Sorry.
1: Iets heel groots.
0: Er is iets heel groots opgegraven. Er is iets groots opgegraven in Nijmegen. Ik ga een wilde gok doen, want ik weet het niet. Ik zeg een dinosauruskaak.
1: Nee, een heel groot Romeins badhuiscomplex.
0: Oh, echt?
1: Ja.
0: Is dit helemaal volledig aan mij voorbij gegaan?
1: Ja, eentje die ongeveer 100 na Christus gebouwd is.
0: Waar was ik? Waarom weet ik dit?
1: Ja, hij is echt huge.
0: Schandalig dat ik dit niet weet. Okay. Goed, dat was 1 minpunt voor Rea. We gaan door met vraag 2.
1: Waarom heeft een Italiaan heel hard staan huilen omdat hij iets terug heeft gekregen?
0: Dit weet ik wel. Zijn scooter of brommer, wil ik even vanaf zijn. Nou ja, zo'n dingetje was gejat 30 jaar geleden. En die is teruggevonden en het was een heel bijzonder dingetje. En daar moest hij onwijs van janken.
1: Ja, klopt. Alleen, ja, het was 42 jaar.
0: 42 jaar. Nee,
1: boeien.
0: Die 12 jaar. Hey, maar nee, dit wist ik. Dat hij zijn scootertje terug had.
1: Ik heb nog 3 vragen. Dus je hebt nu 1 van de 2.
0: Ik heb 1 punt.
1: Okay, okay. Yeah. Wie viert in Ahoy zijn eigen verjaardag wanneer hij 65 wordt?
0: Oeh, wie viert...
1: Het is een Nederlandse artiest.
0: Ik ben geneigd om Gerard Joling te gaan zeggen. Want die komt binnenkort. Dat weet ik dan weer van onze collega Deborah, die groot Gerard Joling-fan is. Aan de andere kant heb ik het idee dat Gerard Joling al lang boven de 65 is. Dat mag vast niet zeggen. Sorry Gerard, sorry. Dus wie zou er dan nog meer? Wie wordt er 65? En gaat er naar Ahoy? Zou het die vieze Marco zijn? Vieze Marco, je kent hem wel. Nee, 65. Dus dan moet het...
1: Ja, het verbaast mij dat deze persoon al 65 wordt.
0: Oké. Dus het is een eentje van wie we het niet verwachten.
1: Ja, jij misschien wel.
0: René Vroeger.
1: Ja, klopt.
0: Ja?
1: Ja.
0: Nou.
1: Die staat op 18 december dit jaar in Ahoy voor zijn 65 verjaardag.
0: Ach.
1: Ja, ik wist echt niet dat hij zo oud
0: was. Ja, maar René heeft natuurlijk het voordeel dat hij een gezellig een vol gezichtje heeft. Laten we het zo even zeggen.
1: Ja.
0: Dan lijk je al wat minder gauw op een oude doos. Maar ik bedacht ineens, deze man heeft wel kinderen van ongeveer mijn leeftijd. Bijna, nee, is niet waar. Maar van huwbare leeftijd.
1: Ja.
0: En toen dacht ik, misschien is hij het. Nou, per ongeluk goed gekocht.
1: Okay, dan ga ik nu een wat moeilijkere vraag stellen.
0: Oh, jij vond dit niet moeilijk zat?
1: Nee.
0: Oh.
1: Oké, okay. Er is van de week bekendgemaakt dat de Grammy Awards 5 verschillende nieuwe categorieën erbij krijgt.
0: Ja.
1: Kan jij mij er eentje noemen?
0: Ja, beste Aziatische pop... hit. En dat schuurt een beetje tegen de K-pop aan.
1: Ja, dit klopt ook. Dit vind ik zo raar.
0: Ja, maar daarom weet ik het ook. Omdat ik het ook krankzinnig vind, namelijk.
1: Oké. Dan heb ik de laatste. Dus je zit nu op... je hebt er pas 1 fout, hè? Beter dan mij. Voor wat voor plaag wordt er in Nederland gewaarschuwd in Limburg?
0: In Limburg?
1: Ja. Als je dit weet.
0: Ik ben geneigd om te denken aan iets insecterigs. Het meest voor de hand liggend is processierups. Maar dat denk ik dat het niet is. Dus ik ga zeggen. Sprinkhanen of motten.
1: Wasberen.
0: Wasberen?
1: Ja.
0: Oh, ik wil naar Limburg. Ik wil een wasbeertje.
1: Ja, en ja.
0: Sinds, wat vet.
1: Ja, het zijn nu, er leven in een klein stukje van de provincie al ruim 200 wasberen nu.
0: En waar komen deze wasberen vandaan?
1: Geen idee, maar de groei van de populatie lijkt gewoon heel erg snel te gaan daar nu. Maar er zijn wel al bestrijdingen geweest, want sinds 2019 zijn er al meer dan 400 wasberen gedood.
0: Maar
1: ik vind dit dus
0: knap. Dat vind ik ook. Maar...
1: Want ik heb nog nooit een wasbeer in
0: in het wild gezien.
1: Een wilde wasbeer in Nederland gezien.
0: Die horen daar ook niet. Nee. Dus er is iemand is zijn dierentuin wasbeer kwijtgeraakt.
1: Ja.
0: Die is een eigen enclave begonnen. En, maar ik vind ook gedood. Dat heb toch niet nodig?
1: Ja.
0: Wat doen wasberen behalve onze natuur aanvreten voor ergs?
1: Ik denk ook prullenbakken en ze gaan natuurlijk overal in.
0: Ja.
1: Ze zijn best wel slopers. Echt wel...
0: Kleine, de burglars van de...
1: Maar verder, ik weet het niet. Want volgens mij ook wel gaten in dijken maken. Maar dat heb je niet in Limburg.
0: Nee, Limburg is de enige heuvel die we hebben.
1: Ja.
0: Dus we moeten niet zo zeuren in Limburg.
1: Nee.
0: Red de wasbeer.
1: Inderdaad.
0: Vind ik. Ja. En wat kan je dan beter draaien dan de enige wasbeer die Nederland rijk is? Weet je wie dat zijn?
1: Nee.
0: Raccoon.
1: Oh my god. Ja. Wow. Dit zegt. Oh.
0: Ja, het is een. Hoewel je dat verkeerd. Anders, ze schrijven het anders, hè? Onze raccoon.
1: Ja.
0: Maar goed, daar kan je alleen maar om lachen.

0: Dit is het nutteloze feitje van vandaag.
1: Ben jij klaar voor het nutteloze feitje van vandaag?
2: Ik ben altijd klaar voor het nutteloze feitje.
1: Nou, we gaan vandaag een nutteloos feitje hebben over vogels.
2: Oké.
1: Een specifieke vogel. De kraai. Ja.
2: Grote?
1: Ja.
2: Hele grote?
1: Ja, die grote kraaien zijn super tof. Vind ik.
2: Oké.
1: Wist jij dat kraaien menselijke gezichten kunnen onthouden? En ze kunnen doorvertellen dus aan andere kraaien. Dus stel, jij bent een aardig persoon en jij voert iedere ochtend een kraai een nootje. Dan kan hij dus aan zijn soortgenoten vertellen, die ene met die mooie krullen en die bril, daar moet je naartoe, want die geeft nootjes. Of andersom, als jij ooit een kraai een trap hebt verkocht, dan kan hij zeggen, die ene met die krullen en die bril, die moet je in haar pikken. Want dat is een naar mens.
2: Dat vind ik wel een beetje gek.
1: En toch is het zo.
2: Hoe zouden ze dat dan communiceren? Van één keer kraaien is stel haar twee keer krullen, drie keer weet ik het wel.
1: Nice. Ja, je moet een duur. Ander geluidje. Je hebt krul of krul. Ja, ik weet het niet. Dat is een goede vraag voor jou.
2: Ja.
1: Ik,
2: als iemand dit weet, let us know. Laat het ons echt weten.
1: Ja, inderdaad. Grappig. Nou ja, en met dat nutteloze feitje zijn we zo goed als aan het einde van...
2: Het eerste uur.
1: Ja, en dat betekent dat we zo meteen, na het journaal en de situatie op de weg, je de powerplaat van deze week gaan laten horen. Jullie vorige week hebben we gestemd naar de nummer 1, maar dat wij dus ook de uitslag hebben.
2: Oh my god.
1: Ja, we hebben een winnaar.
2: Oh, wie heeft?
1: Wie heeft een winnaar?
2: Ik ben benieuwd.
1: Yes, wie heeft een winnaar?
2: Fijn.
1: Ja, toch?
2: Ja.
1: Maar eerst gaan we met andere kraaien nog even een klein dansje doen. De Black Crows, om precies te zijn. They are too hard to handle. Daarna het journaal, situatie op de weg. En dan komen we bij je terug met de winnaar.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Veel Nederlandse scholen hangen deze week een tropenrooster uit vanwege de hitte. Maar het onderliggende probleem bestaat het hele jaar. Het gemiddelde schoolpand is ruim 70 jaar oud. Ver voorbij de levensduur van 40 tot 45 jaar. Een woordvoerder van de PO-raad stelt dat airconditioning niet voldoende is zonder aanpak van lekkende daken, enkel beglazing en verouderde installaties. Vicepresident J.D. Vance reist vanavond niet naar Zwitserland voor onderhandelingen over een akkoord met Iran. Het Witte Huis meldt dat de plannen voor technische besprekingen nog niet definitief zijn vastgesteld en de logistiek onzeker is. De Amerikaanse delegatie staat gereed om bij de eerste gelegenheid te vertrekken. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet in behandeling genomen. Dat is een kwart van alle aangiften van ernstige misdrijven, meldt de Algemene Rekenkamer. In ruim 3.000 gevallen bleven zaken liggen door gebrek aan agenten en tijd. De Rekenkamer stelt dat misdrijven van lage ernst soms voorrang krijgen boven ernstige misdrijven. De veroordeelde Corné H., die 2 jaar geleden medewerkers van een café in Ede gijzelde, is opgenomen in een tbs-kliniek. Hij werd veroordeeld tot 9 maanden cel en tbs met dwangverpleging, maar bleek niet direct beschikbaar voor tbs-behandeling. Zijn advocaten eisten begin dit jaar voorrang wegens lange wachtlijsten in tbs-klinieken. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan een paar korte files, onder andere op de A12 Den Haag-Arnhem tussen Houten en Bunnik, 6 kilometer en 10 minuten oponthoud door werkzaamheden. Wegwerkzaamheden zijn ook de oorzaak van de file op de A15 Rotterdam-Europoort bij Brielle, ook 10 minuten vertraging daar. En op de N3 Papendrecht-Dordrecht bij Dordrecht Centrum ook bijna 10 minuten oponthoud. De linkerrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is de laatste kans om te sparen voor spaarmunten om voordelig te klussen in Delft en omstreken. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij de Jumbo ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
4: Dit is de powerplaat van deze week.

0: En met een lekkere plons namen wij afscheid een beetje al. Ja. Van Horse Girl.
1: Ja.
0: Ja. Powerplaats van deze week, vorige week door jullie naar de nummer 1 gestemd. En dat betekent dat ze tot en met zondag nog officieel powerplaat is. Maar dat betekent ook dat wij vandaag weten wie dan maandag dat stokje van haar gaat overnemen.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: We hadden deze week 3 kanshebbers in willekeurige volgorde. Zijn dat Disco Lines, Mastic Mason en Princess Superstar met Push It. Tove Lo en Stromae met De Fleur met Stromaatje. En Huguel, Big Sean en Scott Storch met Body Drop. Ja, er waren 3 kanshebbers, maar er kan er maar 1 de winnaar zijn. En zoals altijd gaan wij uiteraard van de minst scorende naar de winnaar toe.
1: Ja.
0: En het was deze week, de afgelopen weken, moet ik even goed vertellen, de afgelopen weken schoot het heen en weer. Weet je nog?
1: Ja.
0: Je, iedere keer, iedere dag hadden we eigenlijk een nieuwe winnaar.
1: Ja, dat was wel intensief.
0: En dat was intensief en het was ingewikkeld. Want dan dachten we, ah, mooi. En dan was het toch niet. En dan,
1: nee, toch wel. Mooi,
0: deze week was rete voorspelbaar. Er is eigenlijk gedurende de hele week geen zak veranderd.
1: Nee.
0: Want deze hele week al op de 3e plek met het minste aantal stemmen. Gelukkig niet maar 0, dat is ook wel een keer gebeurd. Maar
1: echt?
0: Toch het minste aantal stemmen. Huguel, Big Sean, Scott Storch met Body Drop. Ja, yeah, we're gonna drop you from this series.

0: en zo namen wij afscheid van Yigal, Big Sean en Scott Storch met Body Drop.
1: Ja.
0: Ja. Hij komt trouwens nog wel voor gewoon in de roulatie, maar het is geen powerplaat.
1: Nee.
0: Dat betekent dat we er nog twee over hebben. De laatste twee. De laatste race gaat tussen Disco Lines, Masic, Mason, Princess Superstar. Wat een team. En Tovelo en Stromae.
1: Ja. Ik denk dat ik het wel weet.
0: Ja, dat weet ik wel zeker dat je het weet. Want ik had net natuurlijk al gezegd, er waren geen verrassingen deze week.
1: Nee.
0: Het bleef allemaal gewoon een beetje hetzelfde. Het aantal stemmen steeg, maar uiteindelijk de verdeling onder die stemmers bleef gelijk. Dus jij weet wie er nu op de nummer 2 plek staat waar we afscheid van gaan nemen.
1: Ja.
0: Wie zijn dat?
1: Dat is Disco Lies, Mason, Princess Superstar en...
0: Mason. Ja, push it. Bij deze dus. Toedelen.

0: Nou ja, toch niet perfect dit nummer, want anders hadden ze het namelijk wel gewoon gered.
1: Ja.
0: Ja, en dat betekent dat wij nu met tromgeroffel, zal ik het even doen? Kunnen we aankondigen wie de powerplaat is geworden van volgende week of zijn? Jij mag het vertellen dan.
1: Ja, nou, ik vind het leuk, want dit betekent dus dat er op week 4 achter elkaar weer een vrouw op de powerplaat te horen is. Want de powerplaat van aankomende week is Des Fleurs X Stromae van Tove Lo en Stromae.
0: Precies.
1: Ja.
0: Dus.
1: Super lekker.
0: Nou, en daar gaan we nu naar luisteren. Daarna komen we uiteraard bij je terug met een Sininon.
1: Yeah.
0: Maar nu eerst de winnaar van deze week. Yay!

0: De powerplaat van komende week is dus De Fleur met Stromae van Tove Lo en Stromae. Ja. Het is wel een lekker rustig liedje, maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik er ook een klein beetje slaperig van word.
1: Ja,
2: ik heb dat dus ook.
0: De bedoeling is natuurlijk wel dat we jou, lieve luisteraar, maar ook elkaar even richting die werkdag helpen. En dan is een beetje meer pit misschien wel gewenst.
2: Ja.
0: Het is tijd voor de Zin in Am plaat. Oftewel een cadeautje wat we aan onszelf geven. Een plaat waar wij heel vrolijk van worden. Heb jij een bewegelijke, een beetje een uptempo, dat we denken, goh, we gaan eens gezellig meedoen. Zin in Am plaat.
2: Ik heb in mijn hoofd Jump van House of Pain.
0: Nou, ja, waarom ook niet?
2: Daar moet je wel bewegen.
0: Denk je?
2: Ik hoop het. Als je kan bewegen, moet je.
0: Als je kan bewegen, moet je bewegen. Ja. Dan gaan we Jump Around, House of Pain. Voor de ochtendgymnastiek. 1, 2, 3, go!

0: stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan een paar korte files, onder andere op de A12 Den Haag-Arnhem tussen Houten en Bunnik, 6 kilometer en 10 minuten oponthoud door werkzaamheden. Wegwerkzaamheden zijn ook de oorzaak van de file op de A15 Rotterdam-Europoort bij Brielen, ook 10 minuten vertraging daar. En op de N3 Papendrecht-Dordrecht bij Dordrecht Centrum ook bijna 10 minuten oponthoud. De linkerrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wat een lekker zomers plaatje. Pasilda van Afro Medusa. En daarvoor Baco in Monaco. Wie verzint deze ellende? Laten we het maar gauw vergeten. Het is tijd voor muzieknieuws. Ja, want er is zeker wel wat te muzieknieuwsen. Het is namelijk... Nee, gisteren ging de camping open. Maar vanaf vandaag is het Pinkpop geweld weer over Nederland en Limburg losgelaten.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ik heb een collega die een dagje naar Pinkpop gaat. Ik kijk even naar jou.
1: Ja, ik ga dit jaar maar een dag. Maar ik ben stiekem nu wel heel erg blij dat ik dit jaar maar één dag ga.
0: Ja, want het wordt natuurlijk bloedverziekend heet dit weekend. Ja. Sterker nog, het is al bloedverziekend heet. Ik heb nog nooit in de studio in een hemdje gezeten. Maar vandaag... Wel. Koester dit moment. Gaat niet vaak meer voorkomen. Ja, de komende dagen wordt het in het zuiden van het land temperaturen van boven de 30 graden verwacht. En soms zelfs boven de 35 graden. Pinkpop zegt, wij zijn goed voorbereid. Pinkpop is standaard ingericht op alle weerscenario's. Dit is niet waar. Nee.
1: Bullshit.
0: Ja, we call bullshit.
1: Ik hou wel van ze, maar bullshit.
0: Ja. Nee, ik hou ook van ze, maar dit is niet waar. Maar goed, misschien nu wel. Ja. Mogelijk komen er in de loop van...

0: modder tot aan mijn knieën zat.
1: Ja, je zakte langzaam weg in die grond. Dit is een soort veengrond of zo. Ik weet niet wat het is.
0: Ik weet niet wat het is, want het lijkt een soort wielrenbaan. Een soort racebaan, want het is een rondje. Maar daarin zit gras.
1: Ja.
0: Maar dat gras is niet normaal gras. En het zakt inderdaad in. Het is ik heb het eerst, ook al regent het normaal, dat het gelijk een soort moerassig is.
1: Ja.
0: Want zoals als het droog is en je loopt daar soms op stuk, voel je al zo. Dus ik denk dat daar.
1: Precies dit.
0: Ja.
1: Nou ja, ze zeggen wel, er zijn al maatregelen genomen met het oog op de hitte.
0: Bullshit. Weet je waarom, jongens?
1: Ja.
0: Ik ga dit even.
1: Leg het even uit.
0: Dit is het derde jaar dat ik ga. Jaar 1. Heb ik regen, normaal, en daarna extreme hitte gehad. Toen was er 1 schaduwplek voor de gratis voor de kaartjes. Dat je niet speciaal kaartjes moest kopen voor schaduwplekken.
1: Kaartjes kopen voor schaduwplekken? Ja. Are you kidding me?
0: Ik kom hier zo, daar ga ik ook nog op in. En ik denk dat daar 4 A6 picknicktafel onder stonden. Nou, vorig jaar. We hebben meer schaduwplekken. Ja, leuk. Nog steeds dezelfde gratis schaduwplek. Alleen bij de betaalde is er meer schaduwplek. Dus ik heb het idee dat dit jaar zegt
1: moet
0: ze weer.
1: Moet je betalen voor schaduwplek?
0: Ja, je hebt dus.
1: En wat betaal je dan?
0: Kijk, ik betaal nu voor een normale dagkaart €155. Dat is echt heel veel.
1: Ja.
0: Voor een dat heet dan een terras. Tuinterras kaartje. Volgens mij betaal je daar voor 1 dag €275 plus minus voor. En het enige wat je daar meer hebt is schaduw. En dat je minder lange rij voor drinken hebt. Maar als je daar zit, kan je het podium ook niet zien. Het is niet zo hoog als een VIP-box. Maar het is echt gewoon achter soorten eetentjes. Dus je betaalt meer om in de schaduw
1: te zitten. Meer om in de schaduw te zitten en niks te zien.
0: Ja, en eigenlijk ook bijna niet te horen, volgens mij.
1: Hoe vinden jullie zelf dat het gaat, Pinkpop?
0: En ze zeggen nu, oh, we bieden gratis water aan. Maar dat is elk jaar. Dus dat is ook niet nieuw of zo.
1: Nou ja, dus ze zeggen dus inderdaad dat ze meer gratis waterpunten hebben.
0: Nou, ik vind dat ze als eerste schaduwplekken. En ten tweede, kijk, die sponsen, dat doen ze altijd wel goed. Maar ook gratis zonnebrand. Gewoon van die zonnebrandpalen. Dat zie je nu heel vaak steeds meer op festivalen.
1: Ja, klopt.
0: Maar ik denk dat schaduwplekken wel belangrijker is dan. Of ik heb liever 1 artiest minder dan minder schaduw. Omdat zonder schaduw is het gewoon super gevaarlijk.
1: Ja, nou dat dus. Er wordt ook, want ze zeggen dus, we zijn erop voorbereid. Maar ze zeggen ook, zorg wel dat je zonnebrand meeneemt. Een waterflesje. En dat je een beetje. Dus er wordt veel verantwoordelijkheid ook weer teruggelegd bij de bezoeker.
0: En het is daar een open vlakte. En dat weet ook niet iedereen van tevoren. Het is echt een open vlakte.
1: Het is gewoon, er is niks boom. Niks.
0: En niet alleen het terrein, maar ook daaromheen heb je.
1: Camping was ook 1 grote vlakte.
0: Ja, maar daaromheen ook, dus naast het terrein, überhaupt in een best wel grote straal, is het ook heel veel plat oppervlakte. Dus het is daar ook gewoon echt. En je loopt op asfalt.
1: Oh ja, dat is ook altijd gezellig.
0: Dus ik denk dat. Ik ben benieuwd of zondag mijn schoenen gaan smelten.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Ja.
1: Heftig.
0: Ja.
1: Nou, het wordt dus een pittig weekendje. Ik ben heel benieuwd naar jouw ervaring. Jij gaat het ons dinsdag vertellen, want maandag heb je bijkomdag.
0: Ja.
1: Of ontsmelt je schoenendag.
0: Ja, ik ben benieuwd. Kijk hoe schoenen
1: we uitkrijgen. Ja, precies. Voor eeuwig klompvoetjes. Ah, ja. Oh, wat zielig. Ja, dat was het even wat betreft ons muzieknieuws. We hebben zometeen nog voor je zelfde woord, ander nummer.
0: Ja.
1: En je hebt een leuk woord uitgekozen.
0: Oh, ja.
1: Weet je het niet meer? Oh, vriendin. Ze is nog helemaal in de bonen van gisteren.
0: Ja.
1: Nou, eerst maar even naar de muziek. Kijk of jij dan nog weet welk woord je had gekozen.
0: Ja.

0: Ja, Let the Music Play.
1: Ja.
0: Dit was weer gejat, uiteraard. Het was Jordan Sparks met SOS, Let the Music Play. Dat SOS is volgens mij vanuit Rihanna. En Let the Music Play is natuurlijk een ouwetje gauwetje. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben. We hebben het vandaag over hetzelfde woord, ander nummer.
1: Ja.
0: Jij hebt een random woord uitgekozen.
1: Ja.
0: En dan gaan wij op zoek naar twee titels van Platon, waar dat woord in zit.
1: Ja.
0: En dan gaan wij op zoek naar welke van die twee het beste is.
1: Ja, ik zat even te zitten.
0: Jij zat even te zitten. Nee. Ze zat even te zitten, dames en heren. Let's op. Ja.
1: Ik had weer gewoon een zieke brainwave.
0: Een zieke brainwave.
1: Altijd die brainwaves.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, ik denk. Ja, shirt.
0: Jij dacht shirt.
1: Ik dacht shirt. Ik weet niet waarom ik dacht shirt.
0: Oké. Okay. Dus het woord van vandaag is shirt.
1: Ja.
0: Ik heb voor jou... Fuck Your Gucci Shirt van Jet van der Steen.
1: Hé, hey, die ga ik dit weekend zien.
0: Wil je dat dan?
1: Ja, doe die maar.
0: Oké, dat is die voor jou. En dan moet ik nog iets. Wat erg. Weet je, ik ga naar Malcolm McLaren. Met een vreselijke titel, maar het is een oud nummer wat ook een vreselijke hit werd ooit. En dat is Something's Jumping in Your Shirt van Malcolm McLaren. Ja. Okay. Maar goed, we gaan eerst je Gucci t-shirt vervloeken. Ja. Daarna gaan we Malcolm McLaren zich laten verbazen over dat er iets in je shirt wiebelt. En daarna gaan wij samen discussiëren met jou, lieve luisteraar, over wie, welke van die twee platen, heeft shirt het best gebruikt.
1: Ja, ik ben heel benieuwd. Het kan van alles zijn.
0: Ja, dus als jij straks een mening hebt na het horen van deze platen, stuur je die in via 0634606464. Kijk en luister je mee via de Girl Power Twitch stream chat. Kun je het daar achterlaten. En anders natuurlijk via de website of de app door op het WhatsApp-icoontje te klikken.
1: Ja, makkelijk.
0: Zo makkelijk is het. We beginnen met Fuck Your Gucci Shirt van Jet van der Steen. Die jij dit weekend dus gaat zien. Ja. Hopelijk zonder appelflauten van de hitte. Ja.

0: Something's Jumping in Your Shirt, een Malcolm McLaren. Een nummer uit de tijd dat supermodellen nog echt een enorme hype waren. Dus we hebben het over Naomi Campbell en dat soort. En dit werd gebruikt bij fashion shows in de runway. En jouw shirt, oftewel Fuck Your Gucci shirt van Jet van der Steen. Dat lijkt me niet een runway liedje. Eerder een soort protestsong, maar dan in een modern jasje.
1: Ja, en dat vind ik bij Jet altijd wel goed. Ik ben niet heel erg van een Nederlandstalig, maar voor Jet kan ik wel heel erg waarderen. Omdat zij kan zware onderwerpen van wat ze vindt tot aan gebeurtenissen, kan zij op een soort vage manier over laten komen, waardoor je het ook niet heel zwaar aanvoelt.
0: Maar dat er wel echt een boodschap in zit.
1: Ja.
0: Dat is knap.
1: En als je niet naar de tekst luistert, heb je het ook niet door. En dan denk je, oh, lekker nummer. Dus het is ook een soort win-win.
0: Ja, precies. Mensen vinden je niet een blinkse schreeuwer de hele tijd.
1: Dus ik hoop dat ze... Want ze komt ook uit de buurt. Dat ze ook wel... Naast Pinkpop ook wel andere podia's mag gaan bereiken.
0: Dat denk ik toch wel. Ja. Meestal is Pinkpop wel het vliegwiel voor allerlei andere plekken. Kijk maar naar wat het met Crazy ooit deed. Die begonnen er natuurlijk toen ook als putte bandje.
1: Ja.
0: En nu staan ze in het voorprogramma van de Alanis Morissette in het Zuiderpark hier in Den Haag.
1: Ja, bizar toch?
0: Ja, het kan verkeren dus. Ja, en dat brengt ons alweer zo goed als bij het einde van het tweede uur van Vallen en Opstaan.
1: Ja,
0: ben je niet helemaal goed? Ben je niet helemaal goed, meisje? Ja, dat dus. We hebben natuurlijk nog een heel uur fijne dingen voor je.
1: Ja.
0: Ja.
1: We hebben weer een hele leuke tip waar je wat aan hebt.
0: Zeker weten. Er komt sportnieuws van Deborah aan.
1: De drie van vandaag, of course.
0: En ruimte voor jouw verzoekjes.
1: Ja, dus...
0: Stuur ze in.
1: Ja, waarom zou je weggaan? Blijf lekker luisteren.
0: Lekker blijven luisteren. En wie weet komt jouw favoriete nummer voorbij. Ja, speaking of Crazip, ik vond wel even dat ik ze moest dragen.
1: Ja.
0: Daarna het journaal, de situatie op de weg. En dan komen we bij je terug met het derde en laatste uur van Vallen en Opstaan. Bam. Wow.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Zonnestroom is uit de gratie bij Nederlandse huizenbezitters. Vorig jaar werden slechts 95.000 nieuwe installaties bij bestaande woningen geplaatst, tegenover meer dan 500.000 in 2022 en 2023. De sector noemt vorig jaar een rampenmoment. En dit komt door de afschaffing van de salderingsregeling op 1 januari 2027, waardoor zonnestroom nagenoeg waardeloos wordt. Labour-kandidaat Andy Burnham is gekozen als nieuw parlementslid in het Engelse kiesdistrict Makerfield. De 56-jarige burgemeester van Manchester won de tussentijdse verkiezingen met 54% van de stemmen. Burnham zegt eerder aan het leiderschap van Labour te willen opeisen tegen premier Keir Starmer. Veel Nederlandse scholen hangen deze week een tropenrooster uit vanwege de hitte, maar het onderliggende probleem bestaat het hele jaar. Het gemiddelde schoolpand is ruim 70 jaar oud, ver voorbij de levensduur van 40 tot 45 jaar. Een woordvoerder van de PO-raad stelt dat airconditioning niet voldoende is zonder aanpak van lekkende daken, enkelbeglazing en verouderde installaties. Vicepresident J.D. Vance reist vanavond niet naar Zwitserland voor onderhandelingen over een akkoord met Iran. Het Witte Huis meldt dat de plannen voor technische besprekingen nog niet definitief zijn vastgesteld en de logistiek onzeker is. De Amerikaanse delegatie staat gereed om bij de eerste gelegenheid te vertrekken. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals altijd op vrijdagochtend valt het reuze mee met de drukte. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam heb je tussen de knooppunten Hofvliet en Ypenburg 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de vertraging neemt daar weer snel af, want de weg is weer vrij. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Nijkerk 5 minuten extra door een ongeluk. Ook hier zijn alle rijstroken weer open. En de meeste vertraging heb je nu op de A73 van Venlo naar Nijmegen. Tussen Haps en Nijmegen-Dukenburg 20 minuten extra door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is de laatste kans om te sparen voor spaarmunten om voordelig te klussen in Delft en omstreken. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij de Jumbo ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Britney, bitch.
1: Zo, nou, nu zijn we wel even wakker. Denk
2: ja.
1: je niet?
2: Ja.
1: ja. Wat een gaar liedje blijft het toch.
2: Maar wel een lekker wel. Liedje hoor.
1: Goedemorgen, je luistert naar...
2: Vallen en opstaan.
1: Op Girl Power Radio.
2: Yeah.
1: Ik ben Rhea en tegenover mij zit...
2: Dani.
1: En wij hebben nog een heel uur met hele fijne, leuke, gezellige dingen voor jou.
2: Ja.
1: Ja. Jij hebt namelijk een ongelofelijke laatste werkdag overlevingstip.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Hoe moeten mensen deze laatste werkdag doorkomen?
2: Nou, ik ga vandaag een speciaal... houden over de hitte met de weer.
1: Ja, want het is natuurlijk... Ja, luister. Niet elk kantoor is geairconditioneerd.
2: Nee.
1: Ik kijk even naar ons.
2: Ten eerste, denk niet aan de warmte. Want dit klinkt echt heel vaag.
1: Denk niet aan de warmte. Nee, ik zit maar, hier met plakkerig shirt en ik mag niet aan de warmte denken.
2: Oké, dit gaat misschien heel wappie-achtig klinken, maar...
1: Kom maar, wappie.
2: Ze zeggen wel eens, kou is een emotie. Dat klopt niet helemaal. Maar als jij dit denkt, het is warm. Ga je het ook warmer krijgen dan dat je er niet stil bij gaat staan van... Oh, ik heb het zo warm, want ja... Kijk maar eens of het je opvalt van dat je het gewoon warm hebt. En straks denk je, wow, ik heb het echt warm. Dat je dan ineens ervaart dat je echt het echt warm hebt. Mm-hmm. Dat is sowieso een tip. Mocht je nou wel kleine ventilatortjes hebben staan...
1: Ja.
2: Zet daarvoor iets heel kouds. Bijvoorbeeld een ijsblokje of een heel koud glas water of flesje wat in de vriezer heeft gestaan. Want dan komt er meer koude lucht. Maar richt hem niet op jou, want dan word je verkouden.
1: Ah, en, maar gewoon op de ruimte.
2: Ja, en voor vandaag is het misschien te laat. Maar voor een andere keer probeer te vragen. Vraag of je vroeger mag beginnen. En dan denk ik met zo overhoog opstaan. Maar daardoor ben je vaak voor
1: je eigen tropenrooster.
2: Ja, dan ben je vaak bij niet elke baan kan dat. Wij kunnen dat niet.
1: Nee.
2: Maar dat je dan voor de hitte piek eigenlijk al soort bijna klaar bent richting huis kan. Dat je op het koelste moment van de dag het meeste doet. Want
1: ja, je wordt ook een beetje slomig ervan. Het echte nadenken wil
2: enige wat ik altijd denk als ik het warm is. Ik heb het warm en dat moet je dus niet doen. En dan zit ik maar alleen maar, ik kan niks.
1: Ja, natuurlijk. Ja, dat dus. Nee, het vertraagt. Het vertraagt. Ik snap dit wel. Het is... Ik snap het. Dit zijn best wel goede tips. Laat ik zo zeggen. Voor als je het bloedverziekend eten hebt. Dus, toch?
2: En voor vandaag denk ik ook van... Oh, het wordt dit weekend lekker weer. Dat denk ik dat wel helpt.
1: Vooral met die lach erachteraan.
2: Ja, ik zeg wel lekker weer, maar het wordt snikheet.
1: Snik
2: maar sommige
1: heet.
2: Mensen houden ervan, hè? Dus.
1: Ja, precies. Zo snik heet. Nou ja, het wordt gewoon hotter than hell.

0: is het Girl Power Sportnieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Deborah en ik praat je bij over de belangrijkste sportupdates van deze ochtend. Oranje is donderdag in Nyon bij de loting voor de play-offs van het WK voetbal in 2027 in Brazilië, gekoppeld aan Hongarije. De ploeg van bondscoach Arjan Veuring speelt in oktober de eerste ronde van de play-offs. Op papier is Nederland de topfavoriet tegen Hongarije. De ploeg van Veuring is de nummer 10 op de FIFA-ranglijst, terwijl de Hongaren de mondiale nummer 45 zijn. Oranje speelt eerst een uitwedstrijd tegen Hongarije en daarna de return voor eigen publiek. De data zijn nog niet bekend. De voetbalsters van PSV en Ajax kennen hun tegenstanders voor de tweede voorronde van de Champions League. Landskampioen PSV neemt het op tegen SFK 2000 Sarajevo en Ajax treft met Brøndby IF een pittige tegenstander. De tweede voorronde van de Champions League voor vrouwen wordt afgewerkt in een zogenaamd mini-toernooi dat voor zowel PSV als Ajax op 5 augustus begint. Sanne Wevers is voor het eerst sinds 2024 opgenomen in de Nederlandse turnselectie. De 34-jarige Olympische balkkampioene van 2016 hoopt in oktober deel te nemen aan de WK turnen in Rotterdam. Wevers is volgens een woordvoerder van de Turnbond toegevoegd aan Oranje op basis van een intern testmoment waarin haar niveau werd beoordeeld. Met haar plek in de selectie is Wevers automatisch ook geplaatst voor de NK van 27 en 28 juni. Het is nog niet bekend of zij daadwerkelijk deelneemt aan de Nederlandse kampioenschappen. Ed Engelkes gaat niet met Heerenveen United de eerste divisie in. De trainer laat via LinkedIn weten dat hij per direct op zoek is naar een nieuwe uitdaging. De 62-jarige Engelkes werd in februari 2025 aangesteld als trainer van Telstar, die de licentie overdroeg aan Heerenveen United in september 2025. Onder leiding van Engelkes degradeerde de Amsterdamse club afgelopen seizoen als nummer 10 uit de vrouwen-eredivisie. Engelkes daalt dus niet mee af naar het tweede niveau van Nederland. Dit was het sportnieuws. Een heel fijn weekend. Heb het goed en graag tot maandag.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals altijd op vrijdagochtend valt het reuze mee met de drukte. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam heb je tussen de knooppunten Hofvliet en Ypenburg 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de vertraging neemt daar weer snel af, want de weg is weer vrij. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Nijkerk 5 minuten extra door een ongeluk. Ook hier zijn alle rijstroken weer open. En de meeste vertraging heb je nu op de A73 van Venlo naar Nijmegen. Tussen Haps en Nijmegen-Dukenburg 20 minuten extra door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Weetjes, dingetjes voor vandaag waar je misschien helemaal geen bal aan hebt. Of misschien juist wel.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Zijn ze interessant?
0: Dat hangt er een beetje vanaf waar je interesses liggen. Zo, dat is lekker cryptisch, hè, okay, vandaag. We beginnen met feitje 1. Er zijn meer sterren in het heelal dan zandkorrels op aarde.
1: Ja, maar dit vind ik niet raar.
0: Vind je dat niet raar? Weet je hoeveel zandkorrels er zijn? Denk even aan een woestijn.
1: Stop. Oh. Het hele hal is oneindig, hè?
0: Point. Maar dat wil niet zeggen dat ook overal sterren rondfrommelen.
1: Jawel.
0: Oh. Nou, volgens sterrenkundigen is het aantal sterren in het waarneembare heelal ongeveer 100 keer zo groot als het aantal zandkorrels op alle stranden en woestijnen op onze planeet bij elkaar. Dat betekent dat er voor elke zandkorrel op aarde zo'n 100 sterren in het heelal staan.
1: Maar zij aan het begin, zeg jij, waarneembare
0: heelal.
1: Dus dat is wat wij niet kunnen zien.
0: Dat weten we niet.
1: Wow.
0: Could be bigger. Dus wow. Ik begrijp nu waarom jij het logisch vond.
1: Ja. Ja, wel eng. Ik vind het een beetje eng eigenlijk om ook over na te denken.
0: Oké. Nou, dan heb ik een leuke voor als je veel van Scrabble houdt.
1: Nee.
0: Of Rad van Fortuin. Nou, dan heb je er niks aan. Het is ook de bedoeling. Het is een nutteloos feitje. De letter E is de meest voorkomende letter in het Nederlands. Iedereen die wel eens Rad van Fortuin kijkt, weet het. De E is veruit de meest gebruikte letter in onze taal. Ongeveer 1 op de 8 letters die wij opschrijven is een E. Het is zelfs zo dat het schrijven van een tekst zonder de letter E een officiële kunstvorm is. En die staat bekend als een lipogram.
1: Ja, maar kijk, de E is natuurlijk een klinker.
0: Mm-hmm.
1: Veel woorden eindigen met, als het meervoud is, al met E en een kleinwoordje.
0: En in het woord Nederlands zitten al 3 E's.
1: Ja, en voor kleinwoordjes, dus de E komt naast klinker ook als om het in een tijdsvorm en bruikbaarheid te zetten.
0: Een verkleinwoordje, je, komt er dan achter?
1: Ja, en in elk soort, denk ik, Nederlandse regel. Bij taalregel bijna komt er een E voor, inderdaad.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb ook een E in mijn naam, jij ook.
0: Ik ook, ja. we horen erbij.
1: Wow, maar dat wist ik helemaal niet. Maar daarom is hij dus ook niet veel punten waard, zeker?
0: Nee, dat klopt. Eentje maar.
1: Ja, de Q toch? Q
0: is
1: de
0: meeste punten waard bij Scrabble. Ja, klopt.
1: Dat wist ik dan ook wel.
0: Ja, en dan de Z en de Y, die komen daar dik achteraan.
1: Ah.
0: Wist jij dat Nintendo, dat ken jij van gamen, denk ik, toch? Als ik zeg Nintendo, waar denk jij dan aan?
1: Mario.
0: Ja, Super Mario, dat soort dingen. Kijk, we kennen Nintendo van de Switch en van Mario. Maar wist jij dat het bedrijf al bestond ten tijde van de cowboys? De ridders en cowboys.
1: Als in het bedrijf Nintendo?
0: Ja. Het werd namelijk al opgericht in het jaar 1889.
1: Wow.
0: Ja.
1: Oh.
0: Ze begonnen toen trouwens natuurlijk niet met het maken van videogames. Dat snap je ook wel. Maar
1: nee.
0: Toen maakten ze handgeschilderde, traditionele speelkaarten. Dus het was wel al een spelletjesbedrijf. Maar dan met kaarten.
1: Wow. Nou, ik heb ook nog een feitje. Want dit kwam ik heel toevallig vanochtend tegen.
0: Vertel.
1: Ja. Mario, toevallig gaat het over. Daardoor kom ik
0: nou, wat leuk.
1: Mario, wat zegt Mario altijd in het spel?
0: Oh, wat erg. I'm drawing a blank here.
1: It's a me, Mario.
0: It's a me, Mario.
1: Ja. Ja. Weet je waarom hij dat zegt?
0: Nee.
1: It's a me betekent in het Japans.
0: It's a me.
1: Super.
0: It's a me, Mario. Ah.
1: En daar hebben ze dus van gemaakt.
0: It's a me. Alsof hij een gebrekkig Italiaans sprekende.
1: Ja, omdat het erop. Mensen vonden het erop lijken. En daardoor is het dus it's a me.
0: It's a me.
1: In andere talen zegt hij dus
0: it's
1: ik ben.
0: It's a me.
1: Ja.
0: Nou,
1: dit kwam toevallig vanochtend tegen.
0: Wat een goeie.
1: Ja.
0: Dit heb ik geleerd, dat wist ik niet. Nou, laten we even lekker gaan dansen. Daarna komen we bij je terug om je te vertellen wat je de rest van de dag nog van ons mag verwachten. Want we hebben vanmiddag iets heel bijzonders. Ja, we gaan namelijk vertellen wie er heeft gewonnen.
1: Oh ja, met de vaderdagactie.
0: Goedemorgen.
1: Oh my god, doe nog mee.
0: Ja.
1: Ga ik straks vertellen hoe ze mee kunnen doen?
0: Ja, dat ga je zo meteen vertellen. Okay. Nog net op de valreep.
1: Yes.

0: Camila Cabello. Met ja. al die cheers. Hey, jij hebt iets leuks nog om te vertellen aan onze luisteraars. Ja. Ze kunnen nog net. Nog net.
1: Ja.
0: Want laten we wel heel eerlijk zijn. Om 12 uur sluit.
1: Ja, 12 uur is het klaar. Pasta.
0: Pasta. Pasta, basta. Maar waar is het dan klaar mee, lieve Monique? Ja. Want er zitten nu mensen vertwijfeld in de auto te denken. Kijk, maar wat dan?
1: Naast dat het zondag zo ontzettend warm wordt, is het zondag.
0: Zondag
1: ook Vaderdag.
0: Yay!
1: En daarvoor hebben wij hier bij Gulpa Radio een hele speciale, hele leuke winactie. Daarbij kan je namelijk een waardebon winnen om samen met jouw vader of vaderfiguur, maakt helemaal niet uit wie, of dat je broer misschien een kindje krijgt, I don't care, kan je een keer wat gaan drinken en een borreltje doen. Op een locatie naar keuze, want hij is op heel veel plekken kan je het gebruiken. En wat moet je daarvoor doen, denk je? Ja, super simpel. Je moet naar onze Instagram. Daar staat een Insta-post gepind, want we hebben een video en een fotopost. Het gaat om de fotopost. Daar moet je onder reageren waarom jij / jullie deze bon moeten en willen winnen. En je moet ons ook gelijk volgen op Instagram. En that's it. That's it.
0: Het is zo makkelijk.
1: That's it. Dus heb jij nou nog steeds geen Vaderdag cadeau? Doe mee. En doe je niet mee? Koop dan alsnog een Vaderdag cadeau.
0: Ja, sowieso. Inderdaad. Sokken, ja. Asbak, en, iets stoms.
1: Als jullie nog inspiratie hebben, laat het me ook weten alsjeblieft.
0: Ja, want jij mag niet meedoen met de wedstrijd.
1: Nee, daarom.
0: Papa, je moet even je oren dicht doen.
1: Ja.
0: Doe even je oren dicht. Doe nou even je oren dicht. Ik weet dat jouw vader luistert.
1: Ja, ik ook.
0: Doe even je oren dicht. Doe even je oren dicht. Zo, heel goed. Zullen we gewoon zelf een stropdas voor hem haken zometeen in de pauze?
1: Ja, en dan in pimpelpaars.
0: En ik wil wel dat hij hem aandoet. Hè? Ja, heel goed. Hij luistert niet. Nee. Mooi. Nou, dat heeft hij gemist. We gaan dit allemaal oplossen en regelen. Maar jij kunt dus die prachtige bon nog winnen.
1: Ja.
0: Ik zou zeggen, doe het.
1: En ook belangrijk, als je dus nog meedoet of al mee hebt gedaan of wat dan ook. Vanmiddag tussen 2 en 4 hebben we achter aansluiten. En dan ga ik de winnaar bekendmaken.
0: Zeker weten.
1: Dus
0: zeker weten.
1: Wees erbij.
0: Ik heb er nu alweer zin in.
1: Ik ook.
0: Ik heb er nu alweer zin in. We gaan een liedje over vaders, maar ja, draaien. Dubbel interpreteerbaar, maar wel een mooi liedje. Daarna komen we bij je terug om je te vertellen wat je de rest van de dag nog van ons mag verwachten. Hiep, hiep.
1: Hoera.

0: Tadadada, een vaderdagsliedje. Nou ja, dit is echt een vaderdag, een beetje klein beetje vaderdagsliedje. Alvast voor de mensen die nu heel snel naar onze socials zijn gerend om mee te dingen naar die prachtige prijs. 12 uur gaan de aanmeldingen dicht. En dan gaan wij heel eerlijk loodjes trekken.
1: Ja, ik ga geen vriendjespolitiek en wie het zieligste verhaal of het Danique mooiste
0: is
1: of
0: niet
1: het coolste of het I don't care.
0: Onkoopbaar.
1: Ja, boeit me wel.
0: Ja, het boeit,
1: maar,
0: wel, maar we gaan het eerlijk doen. Loodjes gaan in het ding, trekken we eruit, niks aan de hand. Allemaal helemaal goed.
1: Ja.
0: Topper de top.
1: Maar je moet wel aan de voorwaarden voldoen.
0: Ja, dat wel.
1: Dat wel, hè?
0: Ja, Het is tijd om afscheid te nemen van onze lieve luisteraars, maar niet zonder dat we jullie vertellen wat je vandaag nog van ons kunt verwachten. Zometeen om 10 uur is het tijd voor
1: GP at Work, de beste playlist om op te werken.
0: Precies, en dat gaan wij ook doen. We gaan meteen het goede voorbeeld geven. Dan om 2 uur, dat is dus 2 uur eerder dan je normaal van ons gewend bent, maar dat, zo gaat dat op vrijdag, gaan wij starten, of wij, jij en Robin, hebben achteraan sluiten.
1: Ja, superleuk. Ik heb hier heel veel zin in en ik ben heel benieuwd.
0: Ja, je mag heel veel prijzen weggeven.
1: Ja.
0: Je mag het vaderdag cadeau weggeven. Je mag bekendmaken wie de powerplaat is geworden.
1: Ja, maar ik zal Robin ook wel iets laten bekendmaken.
0: Oh.
1: Anders vind ik het oneerlijk.
0: Nou, vooruit. Ja, dit is wel lief. Jullie zijn een goed team samen, maar dat wisten we natuurlijk al. En dan denk je, oh, dan is het daarna klaar. Nee. Want om 4 uur is het tijd voor de Freaky Friday.
1: Yeah.
0: Met Justin. En ik heb alvast vooruit gegluurd alweer een paar hele lekkere platen voor jullie klaarstaan. En als je denkt, nou, en dan was het... Nee.
1: Want... ik vind dit is het leukste.
0: Oh, let op.
1: Ga ik het serieus luisteren, omdat ik echt hier heel benieuwd naar ben. Ik vind dit denk ik een van de leukste programma's naast de dagelijkse shows.
0: Ja?
1: Vind ik dit echt een fantastisch programma, omdat ik hier ook echt stuk om kan gaan.
0: Ja, nou ja, we hebben vanavond een kerstverse aflevering van Avonturen van Deborah en mijzelf. Wij zijn afgelopen weekend naar Best Kept Secret geweest. En als je ons op de socials volgt, Avonturen, dan weet je dat wij vinden dat Best Kept Secret het beste geheim had geweest als ze zichzelf geheim hadden gehouden. Want we waren niet volledig weggeblazen door het festival.
1: Ja.
0: En hoe dat kwam en wat wij allemaal hebben ontdekt, dat gaan we je vanavond vertellen. Net zoals dat we je vanavond gaan vertellen wat wij verwachten van het Jera Festival, waar we komende woensdag alweer naartoe afreizen. Want de voorbereidingen zijn in volle gang en we kunnen jullie een paar leuke primeurtjes geven.
1: Oh.
0: Kortom, geen enkele reden om die radio uit te zetten.
1: Nee.
0: Ga gewoon lekker pak een pak koffie. Leun achterover. Doe je ogen even dicht.
1: Ja, denk niet te veel.
0: Denk niet aan die hitte.
1: Nee.
0: Denk aan de verkoelende hit die wij voor je klaar hebben staan. Rest mij niks anders dan tegen je te zeggen. Heb een hele fijne dag. En een nog fijner weekend. Het is al bijna zover.
1: Ja.
0: Wees verschrikkelijk lief voor elkaar. Maar het allerliefst voor...
1: Je eigen.
0: Je eigen.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Tientallen winkels van slijterijketen Gal en Gal blijven dit weekend dicht vanwege stakingen van medewerkers. FNV kondigt stakingen zaterdag en zondag aan om een betere cao af te dwingen. Werknemers willen niet akkoord gaan met halvering van de zondagtoeslag en eisen meer loonsverhoging. Bij Gal en Gal werken ongeveer 1800 mensen in zo'n 600 filialen. De Europese Unie verlengt sancties tegen Rusland vanwege de oorlog tegen Oekraïne met 12 maanden. Dit is de eerste keer dat economische sancties voor een jaar worden verlengd in plaats van om de 6 maanden. De beslissing viel donderdag tijdens de top in Brussel waar president Zelensky aanwezig was. Ook andere landen kondigden aanvullende sancties aan. Zonnestroom is uit de gratie bij Nederlandse huizenbezitters. Vorig jaar werden slechts 95.000 nieuwe installaties bij bestaande woningen geplaatst, tegenover meer dan 500.000 in 2022 en 2023. De sector noemt vorig jaar een rampenmoment. En dit komt door de afschaffing van de salderingsregeling op 1 januari 2027, waardoor zonnestroom nagenoeg waardeloos wordt. Labour-kandidaat Andy Burnham is gekozen als nieuw parlementslid in het Engelse kiesdistrict Makerfield. De 56-jarige burgemeester van Manchester won de tussentijdse verkiezingen met 54% van de stemmen. Burnham zegt eerder aan het leiderschap van Labour te willen opeisen tegen premier Keir Starmer. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Gelijkspel. Elke dinsdagavond tussen 6 en 9 het programma over vrouwen in de topsport.
1: Heb jij je dagelijkse dosis girl power al gehad? Girl power.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het aantal zelfdodingen in Nederland daalde vorig jaar naar 1758, het laagste niveau in 15 jaar. Dat blijkt uit CBS-cijfers. Vorig jaar pleegden gemiddeld bijna 5 mensen per dag suïcide tegen 1849 in 2024. Tegelijkertijd steeg het aantal jonge vrouwen dat suïcide plegen van 1,2 naar 2,5 per 100.000 tussen de 10 en 20 jaar. Frankrijk stemt niet zomaar in met opheffing van VN-sancties tegen Iran. Buitenlandminister Jean-Noël Barrot stelt voorwaarden aan steun voor het akkoord dat de VS deze week met Iran sloot. Frankrijk vindt dat Iran zijn houding radicaal moet veranderen en eist oplossingen voor het ballistische raketprogramma en steun aan regionale bondgenoten. Bouwmarktketen Hornbach profiteerde in het eerste kwartaal van goed voorjaarsweer. De totale omzet steeg met bijna 5% tot 2 miljard euro in de periode maart tot mei. In Duitsland groeide de omzet met bijna 1% tot 870 miljoen euro. In andere Europese landen steeg de omzet met bijna 8% tot 941 miljoen euro. Tientallen winkels van slijterijketen Gal & Gal blijven dit weekend dicht vanwege stakingen van medewerkers. FNV kondigt stakingen zaterdag en zondag aan om een betere cao af te dwingen. Werknemers willen niet akkoord gaan met halvering van de zondagtoeslag en eisen meer loonsverhoging. Bij Gal & Gal werken ongeveer 1800 mensen in zo'n 600 filialen. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. En tot zover het nieuws.
1: Dit is de laatste kans om te sparen voor spaarmunten om voordelig te klussen in Delft en omstreken. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij de Jumbo ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.
3: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Volgende week leggen schoonmakers en werknemers in de metaalsector naast het openbaar vervoer ook het werk neer. De vakbonden protesteren tegen kabinetsplannen rondom AOW, WW en WIA. Werknemers in het openbaar vervoer staken woensdag, schoonmakers in Utrecht hetzelfde moment voor 24 uur. Werknemers in de metaalsector in Zuidoost-Brabant staken vrijdag. De politie heeft woensdag een 42-jarige Congolese Nederlander aangehouden die een straf van 13 jaar moet uitzitten voor misbruik en mishandeling van kinderen. De man was voortvluchtig uit het Verenigd Koninkrijk en werd in Berkel en Schot aangehouden. Hij sloeg op de vlucht na veroordeling eind april en werd via informatieuitwisseling snel opgespoord. Het aantal zelfdodingen in Nederland daalde vorig jaar naar 1758, het laagste niveau in 15 jaar. Dat blijkt uit CBS-cijfers. Vorig jaar pleegden gemiddeld bijna 5 mensen per dag suïcide tegen 1849 in 2024. Tegelijkertijd steeg het aantal jonge vrouwen dat suïcide plegen van 1,2 naar 2,5 per 100.000 tussen de 10 en 20 jaar. Frankrijk stemt niet zomaar in met opheffing van VN-sancties tegen Iran. Buitenlandminister Jean-Noël Barrot stelt voorwaarden aan steun voor het akkoord dat de VS deze week met Iran sloot. Frankrijk vindt dat Iran zijn houding radicaal moet veranderen en eist oplossingen voor het ballistische raketprogramma en steun aan regionale bondgenoten. En dan het weer. Later vanmiddag krijgt het land mogelijk te maken met zware onweersbuien, inclusief hagel- en windstoten. Vooral in het Zuidoosten is de kans op intense neerslag voorlopig aanzienlijk aanwezig, volgens de berekeningen. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De afgelopen nacht hoefden er geen asielzoekers in de noodopvang van het Rode Kruis in Ter Apel te slapen. Er waren er 2073, nog altijd meer dan het maximum van 2000, maar voor de overige mensen werd een plekje gevonden. Het is voor het eerst dat de noodopvang leeg bleef sinds het een maand geleden op slot ging, laat het COA weten. De locatie zit overvol, laat alleen nog kwetsbaren, vrouwen, kinderen en zieken binnen. Volgende week leggen schoonmakers en werknemers in de metaalsector en het openbaar vervoer het werk neer. De vakbonden protesteren tegen kabinetsplannen rondom AOW, WW en WIA. Werknemers in het openbaar vervoer staken woensdag, net als de schoonmakers, voor 24 uur. Werknemers in de metaalsector in Zuidoost-Brabant staken vrijdag. De politie heeft een 42-jarige Congolese Nederlander aangehouden die een straf van 13 jaar moet uitzitten voor misbruik en mishandeling van kinderen. De man was voortvluchtig uit het Verenigd Koninkrijk en werd in Berkel en Schot aangehouden. Hij sloeg na zijn veroordeling eind april op de vlucht, maar werd via informatieuitwisseling snel opgespoord. Tientallen winkels van slijterijketen Gal & Gal blijven dit weekend dicht vanwege stakingen van medewerkers. FNV kondigt stakingen voor morgen en zondag aan om een betere cao af te dwingen. Werknemers gaan niet akkoord met halvering van de zondagstoeslag en eisen meer loonsverhoging. Bij Gal & Gal werken ongeveer 1800 mensen in zo'n 600 filialen. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. Tot zover het nieuws.
1: Dit is de laatste kans om te sparen voor spaarmunten om voordelig te klussen in Delft en omstreken. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij de Jumbo ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De afgelopen nacht hoefden er geen asielzoekers in de noodopvang van het Rode Kruis in Ter Apel te slapen, meldt het COA. Er waren er 2073, nog altijd meer dan het maximum van 2000, maar voor de overige mensen werd een plekje gevonden. Het is voor het eerst dat de noodopvang leeg bleef sinds het vorige maand op slot ging. De locatie zit wel overvol, laat alleen nog kwetsbaren, vrouwen, kinderen en zieken binnen. Volgende week leggen schoonmakers en werknemers in de metaalsector en het openbaar vervoer het werk neer. De vakbonden protesteren tegen kabinetsplannen rond AOW, WW en WIA. Werknemers in het openbaar vervoer staken woensdag, net als de schoonmakers, voor 24 uur. Werknemers in de metaalsector in Zuidoost-Brabant staken vrijdag. In steden van het zuiden van Libanon zijn zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Het Israëlische leger bevestigt dat het aanvallen uitvoerde op Hezbollah-strijders en infrastructuur in Zuid-Libanon. Woensdag tekenden de Verenigde Staten en Iran een intentieverklaring om een einde te maken aan de oorlog. Daarin staat ook de afspraak dat er ook in Libanon geen militaire acties meer mogen zijn. En tientallen winkels van Gal & Gal blijven dit weekend dicht vanwege stakingen van medewerkers. Werknemers gaan niet akkoord met halvering van de zondagtoeslag en eisen meer loonsverhoging. Medewerkers van Kruidvat en Ethos leggen op Vaderdag het werk neer. Ook daar ontevredenheid over de voorstellen van werkgevers voor drooggisterijmedewerkers. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maximaal van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. Tot zover het nieuws.
1: Dit is de laatste kans om te sparen voor spaarmunten om voordelig te klussen in Delft en omstreken. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij de Jumbo ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
3: We create the soundtrack of your life. Dit is Girl Power.

0: Ja, een hele goede middag en welkom bij Achteraansluiten. Hey. En mijn naam is Danique en vandaag zit ik hier samen met...
1: Robientje!
0: Ja, en we hebben vandaag weer heel veel voor jullie. Want we gaan de winnaar van de Powerpraat bekendmaken.
1: Oh, spannend.
0: En we hebben nog een speciale snack. Maar voordat we met alles beginnen, beginnen we altijd eerst met Host Confessions. Ja. Stellen wij elkaar een vraag waardoor wij elkaar, maar jullie ons ook een beetje beter leren kennen. Uh-huh. Ja, en ik vind dit wel een hele goede vraag voor jou.
1: Je hebt er weer eentje.
0: Ja, ik vind dit een passende vraag voor jou.
1: Oké. Okay.
0: Want welke serie heb jij in een recordtempo helemaal gebinged?
1: Wauw. Oké. Okay. Ik denk dat dit misschien een heel raar antwoord gaat zijn. Maar dan moet ik toch echt voor Gooise Vrouwen gaan.
0: Maar wacht. Dat was toch aflevering per aflevering?
1: Ja, kijk, die serie is dus echt heel oud. En elke keer zag ik het dan voorbij komen. En dan dacht ik van, ja, ik vind dit waarschijnlijk echt helemaal niks. En op een gegeven moment kwam er toen een nieuw seizoen van Gooise Vrouwen. En iedereen was helemaal hyped.
0: Of die daarvoor nog?
1: Nee, die daarvoor. En iedereen was helemaal hyped. En dacht ik, ja, ik moet het eigenlijk ook kijken. Maar dan moet je natuurlijk vanaf het begin beginnen. En ik was echt vanaf moment 1 gewoon helemaal invested. Dus ik heb denk ik echt die hele serie binnen een week gewoon gekeken. Maar echt alle seizoenen.
0: Maar had je vakantie? Of,
1: ik weet het eigenlijk niet meer.
0: Naar school geweest,
1: nou, ik weet het niet meer. Wat? Ik weet nog wel dat ik ook gewoon tijdens school naar Gooise Vrouwen keek.
0: Dat zijn wel 5 à 6 seizoenen. Volgens mij zonder de nieuwe.
1: Ja, en 2 films.
0: Heb je, oh my god.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Telt dat als gebinge?
0: Ja, ik vind van wel.
1: En heb jij een serie?
0: Ik heb binnen een maand heb ik 13 seizoenen van The Vampire Diaries gekeken.
1: Die is ook mooi. Ja. Ik kreeg alleen, die wilde ik kijken. Toen kreeg ik een herinnering dat die serie bijna verwijderd werd.
0: Hij is terug.
1: Ja, dus toen dacht ik van, ik ga niet halverwege kijken. En dan dat hij bijvoorbeeld na seizoen 4 dat ze opeens zeggen, ha, loser, we gooien het eraf. Want dan kan ik niet meer verder kijken.
0: En ik heb de spin-offs, heb ik ook allemaal binnen een maand,
1: Wij zijn gewoon heel erg binge-watchers.
0: Ja.
1: Maar we zijn eigenlijk wel benieuwd, voor de mensen die luisteren. Hebben jullie nou een serie die jullie helemaal kapot gekeken hebben binnen een hele korte tijd? Misschien hebben wij dan binnenkort wel een nieuwe favoriete serie.
0: Ja, en dan kan je natuurlijk laten weten als je in de Twitch zit via de Twitch-chat. Je kan ons natuurlijk ook appen op 0634606464. Maar je kan natuurlijk ook altijd even een DM'tje sturen via Instagram.
1: Ja, en dan zijn wij super benieuwd welke serie jullie gebinge-watched hebben. En hoe kunnen de mensen daar nou beter over nadenken dan dat we even een lekker nummertje gaan draaien?
0: Echt,
1: toch?
0: Ja.

0: Ja, maar we hebben al een reactie binnen, jongens.
1: Nee.
0: Ja.
1: Van de serie.
0: Ja, ja, ja. Want Lieke, die vertelt ons dat zij dus Knokken helemaal heeft gebingwatched.
1: Wow.
0: Ja, ook een goede serie.
1: Ik ken dat van, hoe heet ze ook alweer? Pomini Thijs. Pomini Thijs toch?
0: Ja, zangeres.
1: Ja. En actrice.
0: Ja, dat is niet hele goeie.
1: Weet je, ik heb echt een heel goed idee dan.
0: Vertel.
1: Het is namelijk weer vrijdag. En ja. Ik zat te denken, we gaan weer lekker stilstaan bij iets wat wij buiten muziek ook echt geweldig vinden.
0: Dat kan maar één ding zijn.
1: Lekker eten. Ja, ja, uiteraard. Elke week zetten wij een snack in het zonnetje, omdat wij dus niet alleen van muziek houden. Ook gewoon van heerlijk eten. En vandaag is het geworden het frietei.
0: Wat is een frietei?
1: Een frietei? Ja, wat denk je dat het is?
0: Een friet met een ei.
1: Ja, ik vind het een hele goede gok, maar ik ga je toch wat meer backstory information geven. Een frietei is een snack die je vooral in het zuiden van het land tegenkomt en die eigenlijk het beste van twee werelden is. Het is een hardgekookt ei omhuld met een laagje kruidige ragout en een krokant paneerlaagje. Wat deze snack zo bijzonder maakt is de verrassing als je hem doormidden snijdt. Het is namelijk de perfecte combinatie van zacht en krokant bij elkaar als snack. Hij is ergens in de jaren 50 ontstaan als slimme manier om overgebleven eieren en ragout te combineren. Maar inmiddels is het een cultklassieker die je weekend direct de broodnodige bodem geeft. Ik heb even gegoogeld. Het wordt vooral in Venlo gegeten.
0: Maar is dit niet gewoon een eierbal?
1: Het lijkt op een eierbal, maar ik denk dat het misschien een variant daarop is. Of misschien gewoon typisch Venlo's. Want het komt echt uit Venlo. En ze noemen het daar een frietei.
0: Dat vind ik echt raar, want de eierbal is een hardgekookt ei met volgens mij ook ragout, dacht ik. En dan ook gepaneerd met een krokant.
1: Ik ga het even opzoeken, want ik zie hier dat het veel gelijkenis heeft met de noordelijke eierbal, maar dat dus niet hetzelfde is. Het zijn allebei gefrituurde snacks met een gekookt ei. Het grootste verschil zit in de vulling die om het ei heen zit. De gebruikte kruiden en het type ei dat wordt gebruikt.
0: Het type ei.
1: Ja, het type ei. Welk kippetje hem eruit gepoept heeft. Ja, daar hangt het toch echt af of het een eierbal is.
0: Ja, ik heb dat. Heb jij dat uitgegeten?
1: Nee, het lijkt me echt heel smerig. Ja? Maar ik vind wel dat we dit gewoon een keer moeten uitproberen.
0: Ja, maar dan wil ik wel ragout zonder vlees.
1: Maar wil jij dan het frietei? Of wil je dan de eierbal?
0: Ja, ik vind een eierbal leuker klinken.
1: Ja, eerlijk
0: denk
1: wel.
0: Denk ik toch echt wel eierbal.
1: Ik ben benieuwd of er mensen zijn die een frietei ooit gegeten hebben.
0: Ja,
1: en hoe het smaakt.
0: En of ze een plek kennen waar ze echt lekker zijn. Want ik neem aan dat het ook niet altijd overal even lekker is.
1: Is dat een beetje hetzelfde als een bossenbol? Dat je dat alleen maar in Den Bosch wil
0: eten?
1: Ja,
0: denk het wel.
1: Ja, hè?
0: Ja, sowieso.
1: Dus wij gaan binnenkort naar Venlo om een frietei te eten.
0: Ja, of we gaan naar het oosten.
1: En we halen een eierbal.
0: Of allebei, gaan we gewoon deze test vergelijken.
1: Dus we rijden eerst naar het noorden voor een eierbal. Ja. Dan naar het zuiden voor een frietei.
0: We hebben gelijk weer wat te doen het weekend.
1: Ik vind het een top idee. Voor de mensen die dit ook willen doen, ik zou het lekker doen. Want het is lekker weer. Dan kan je lekker op het terrasje je friet en eierbal eten.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja.
1: Ik zou zeggen, nou gaan we weer door met een muziekje, toch?
0: Lekker.
1: Dat is mooi geweest.
0: Ja.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al ruim 280 kilometer file. Er is veel recreatieverkeer onderweg. Vooral in het midden en het zuiden van het land is het nu druk. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn heb je bij Barneveld 10 minuten vertraging. Door een auto met pech is de linkerreis ook dicht. De meeste vertraging nu op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 25 minuten extra. A20 naar Hoek van Holland tussen het Ketelplein en Maassluis. Een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle doe je er 25 minuten langer over. Tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zingend in de file.
2: Zingend naar huis.
0: Met achteraansluiten op Girl Power Radio.

0: Ja, je luistert nog steeds naar Achteraansluiten.
1: Yay! Ik ben de allerleukste middagshow, toch?
0: En ik ben Aniek en ik ben weer samen met...
2: Nou, niet weer.
0: We zijn
1: nog steeds. We zijn er nog steeds.
0: Ja, en we hebben echt iets heel leuks. Want het is tijd voor Music is the Thing.
1: Yes.
0: Ja, we gaan elke week bedenken we een woord waarmee wij een titel gaan zoeken die dit woord bevat.
1: Nou.
0: Ja, moet niet gek worden. En Robin kwam naar mij toe en die had een woord. Ja. Heel erg passend bij vandaag.
1: Ja, ik dacht, we moeten even een woordje hebben wat inderdaad erbij past. Bij de week of bij het weekend of whatever.
0: Ja.
1: En toen kwam ik bij het woord sun.
0: Ja, en toen het eerste waar ik natuurlijk aan dacht was Midnight Sun.
1: Van?
0: Zara Larsson. Ja, want Zara Larsson is, zoals de meesten denk ik van jullie wel weten, nu helemaal
1: de bom.
0: In de hitlijst. Je komt er overal tegen.
1: Niet normaal.
0: Zelfs dit weekend. Nou, eigenlijk niet. Maar vandaag kom je er ook in Nederland tegen. Want ze staat vandaag op Pinkpop.
1: Nee.
0: Ja, waar ze dus in 2022 ook al een keer heeft gestaan.
1: Wat zijn we toch weer goed, hè?
0: Ja.
1: Met gewoon die linkjes leggen. Wat zijn we toch weer lekker bezig.
0: Ja, en als je afvraagt Midnight Sun, dat is best wel tegenstrijdig. Waar dit vandaan komt, komt door haar Zweedse roots. Want in Zweden heb je namelijk een Midnight Sun. Je gelooft het niet. Maar het is een natuurverschijnsel waarbij de zon in de zomerperiode

0: Larsson en dan make-up look, want dan kom je het zo tegen. Elk, gewoon de outfit die ze aan heeft, daar heeft ze gewoon echt een knallende make-up look. En normaal zou je echt denken, als ik dit zou opdoen, denk je, jezus, wat ben jij lelijk. Maar bij haar is het gewoon mooi.
1: Ja, wat ik dus ook zo raar vind, is dat zij dus nu helemaal weer de shit is. Want ik ken Zara Larsson dus nog van de voordrager van TikTok, ja. Musical.ly.
0: Ja, ja, ja. En ja. Van de anthem van het EK ooit met David Guetta.
1: Ja, ook nog. Ja.
0: En toen kwam dat hele dansje natuurlijk.
1: Ja, door onze eigen Julia.
0: Ja, uit Amsterdam.
1: Die vanavond waarschijnlijk ook op het podium te zien zal zijn.
0: Dat is wel grappig.
1: Het is eigenlijk door ons kleine kikkerhandje is Sarah zo? Helemaal de shit. Want het is wereldwijd.
0: Nou, zullen we er dan nog even een klein beetje shine geven?
1: Lekker meedansen.
0: Dus daar komt die Midnight Sun.

0: Yes.
1: Ja, ja, ja. Dit was de powerplaat van deze week. En voor ons de laatste keer dat wij hem hier live de radio mogen draaien. Maar je hoort hem natuurlijk gewoon nog tot zondag. En ja, dat betekent dus ook, Robin,
0: ja,
1: dat we een nieuwe winnaar hebben volgende week.
0: Nee.
1: Ja, ja,
0: dat
1: ja.
0: Oké,
1: ja,
0: oké. Okay. Okay. Ja.
1: Zal ik even beginnen bij wie er jammer genoeg laatste is geworden?
0: Ja, ja.
1: Ja, want deze week zijn er eigenlijk geen beschrijvingen geweest. Vanaf dinsdag is het eigenlijk al wel. Wisten we eigenlijk al wel. Ja. Ja, want op nummer 3 is geëindigd Body Drop van Hugel, Big Sean en Scott.
0: Ja. Oké, okay, okay. Ja, ja. Wat vind jij van Body Drop? Body Drop.
1: Ja, ik vind het wel een prima nummer.
0: Ja?
1: Kijk, dat hij af en toe nog een keer bij ons in de database voorbij komt, vind ik helemaal prima. Maar ik hoef hem niet inderdaad elke 2 uur keer.
0: Ik vind het wel een echt zomers club nummer. Dus ik snap wel dat ze hem in deze tijd uitgebracht hebben met iedereen die naar festivals gaat, die uitgaat. Die ja, misschien.
1: Weet je wat ik dus jammer vind? Ik las de titel Body Drop en ik dacht gelijk, ik weet niet of je dat kent, die dance move. Dat je...
0: Ja, ja, ja.
1: En het geeft totaal niet die vibe. Dus ik was ook wel een beetje teleurgesteld daardoor. Ja.
0: Snap ik enigszins wel. Ja. Ik vind het ook niet echt het beste nummer van UK. Nee.
1: Maar ja, we gaan hem toch maar nog even voor jullie draaien. En dan, ja,
0: voor de mensen die er wel op gestemd hebben. Of ja, de mensen die denken, waar hebben jullie het over? Keuzeplaten, wat? Dan horen jullie ze nu nog steeds gewoon alle 3 achter.

0: drop. Gotta see your body drop.
1: Ja. En dan gaan we nu weer door naar nummer 2.
2: Even tussendoor een vraagje.
1: Ja,
2: Vind je niet dat That's My Beach en Body Drop zo'n abrupt einde hebben? Ja, maar echt alsof ze er zeg maar geen zin meer in hadden. Gewoon boom, body drop.
1: Weet je wat het is, Robin? De muziek van deze tijd. Alsof nu klink ik oud, wat ik niet oud ben. Daar is dat normaal bij. Ja,
2: ik vind dat echt stom. Het is toch leuker als je een beetje een outro hebt? Of vind je dat niet?
1: Ja, kijk, ik luister heel erg veel van jaren 60 tot zero's. En daar is het dus heel normaal dat je inderdaad een afbouw bij een nummer hebt.
2: Ik vind dat ook mooi. Ik vind dat ook deel van de kunst eigenlijk, als je dat doet.
1: En soms denk je ineens aan... Dan ben je aan dansen en dan steeds freeze.
2: Ja. Ik heb dus het idee dat dat misschien komt. Stel je zou het nummer op repeat zetten. Dan heb je zeg maar niet door dat hij al doorloopt naar het nieuwe nummer. En dan heb je dus een extra stream.
1: Ja, dat...
2: Zou het daardoor kunnen komen?
1: Klinkt wel logisch.
2: Ik heb namelijk geen enkele andere reden die ik kan bedenken waarom je dat zou doen.
1: Nee. Maar dan gaan we door naar nummer 2. Want daar heb ik ook mijn gedachten bij van waarom zou je dit doen? Want we gaan namelijk naar Push It.
2: Is dat een nummer 2?
1: Ja. En waarom ik denk, waarom doe je dit? Is omdat dit dus de 16e remix van het nummer Perfect is. Wat dus ook van 2 van de 4 artiesten zijn van dit nummer.
2: Mason en Princess Superstar.
1: Ja, en wist jij dat Mason ook gewoon het Onze Klein Kikkerlandje?
2: Nee, dat wist ik niet. Dat vond ik leuk inderdaad om erachter te komen.
1: Maar ja, dit is dus remix 16. En ze dachten, die andere 15 werkte niet. Dus we gaan hem maar een andere titel geven.
2: Dat vind ik wel goed dat ze dat gedaan hebben. Dat je zeg maar niet... Perfect Exceeder remix heb of zo, weet je al?
1: Als je er al 15 hebt, weet ik denk dat ze ook geen andere keuzes meer hebben. Dat alles al is bezet.
2: Ja.
1: Maar ja, het is het net niet.
2: Disco Nines en Mason hebben hun best gedaan. Maar het was net niet genoeg om powerplaat van deze week te worden.
1: Maar ja, toch draaien we nog lekker eventjes een keertje voor speciaal voor jou.
2: Daar komt-ie.

0: Ja, dat was die push it, push it, push it. Niet de nummer 1.
1: Nee. Want Robin, kan jij ons verlossen met wat nummer 1 is geworden?
0: Zal ik even mijn beste baguette accent
1: opzetten? Ja. Ik verwacht veel nu, hè?
0: De winnaar en winnares van deze week zijn Stromae met Tove Lo met de titel De Fleur.
1: Ik Stromae. Dat vind ik toch een raar titel eigenlijk wel.
0: Ja.
1: Dus dit is het nummer wat jullie volgende week, of jij volgende week, heel veel voorbij hoort komen. Ja. Tot zondag nog niet. Mm-hmm. Maar die gaan we toch maar even lekker draaien. Daarna gaan we gelijk door naar het nieuws en het verkeer. En zijn we weer terug bij jullie met heel veel leuks.
0: Yes.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. In heel het land lopen nog meer wegen- en spoorwegprojecten, wegens oplopende kosten en miljardentekorten, vertraging op. Dat zegt minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat in een interview in de Telegraaf. Vanaf nu gaat het geld eerst naar onderhoud. Bezien moet worden of er nog iets overblijft voor nieuwe projecten die het laagst in prioriteit komen. Die worden eerst langs een strenge meetlat gelegd voor er überhaupt aan begonnen kan worden, zegt Karremans. Het aantal vastgestelde ebola-gevallen in Congo en Oeganda blijft stijgen. Er zijn nu 894 meldingen, waaronder 232 doden, een stijging van 35%. Groot probleem bij het indammen van het virus ligt bij het opsporen van de contacten van de mensen bij wie het virus is vastgesteld. Komt onder meer door de onrustige situatie in de door ebola getroffen provincies. Mensen slaan vaak op de vlucht voor online geweld in het gebied. Afgelopen nacht hoefden er geen asielzoekers in een noodopvang in Ter Apel te slapen. Nog altijd meer dan het maximum van 2000, maar voor de overige mensen werd een plekje gevonden. Het is voor het eerst dat de noodopvang leeg bleef sinds het vorige maand dichtging. De locatie zit overvol, laat alleen nog kwetsbaren, vrouwen, kinderen en zieken binnen. In steden van het zuiden van Libanon zijn zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Het leger zegt dat het aanvallen uitvoerde op Hezbollah-strijders en infrastructuur in het Zuid-Libanon. Woensdag tekenen de Verenigde Staten en Iran een intentieverklaring om een einde te maken aan de oorlog. Daarin staat ook de afspraak dat er ook in Libanon geen militaire acties meer mogen zijn. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. Tot zover het nieuws.
1: Dit is de laatste kans om te sparen voor spaarmunten om voordelig te klussen in Delft en omstreken. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij de Jumbo ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: En nog steeds een hele goede middag. Jullie luisteren nog steeds naar Achteraan Sluiten. Oftewel de allerleukste fileshow op Girl Power Radio ever. En ik ben hier nog steeds met mijn geweldige collega Danietje.
1: Ja, gelukkig.
0: En het is nu tijd voor de Zin in Am plaat. En de Zin in Am plaat is een plaat waarvan wij gewoon denken, dit is een cadeautje voor jullie en aan ons om lekker te gaan luisteren.
1: Ja.
0: En ik moet zeggen, ik heb er wel een leuk verhaaltje bij. Het is natuurlijk zondag, Vaderdag. En laten we daar zo meteen op terugkomen. Ja. Want we gaan zo meteen de winnaar bekendmaken van mijn Vaderdagactie. En nou gaan we een nummer draaien wat voor mijn persoonlijke Vaderdag, wat daar iets mee te maken heeft. Het is namelijk Memories van David Guetta en Kid Cudi, als ik het goed uitspreek. Of Cudi? Cudi?
1: Weet
0: ik. Ik denk Cudi. Cudi. Cudi hoor ik net. Cudi. Kid Cudi! Maar het gaat even om David Guetta. Ik ben namelijk met mijn vader daarheen geweest toen ik in Ushuaia was.
1: Ushuaia?
0: Ja, met mijn vader. En ons Vaderdag cadeau van ons gezin is dat we met z'n allen naar David Guetta gaan met mijn vader.
1: Oh. Ja,
0: dus ik vond het toch wel een leuk momentje om te draaien. En jij kende dit nummer ook. Ja. Jij kwam ermee en jij dacht, dit is wel echt een lekker nummertje even om te draaien.
1: En het past ook goed bij ons Vaderdagactie.
0: Precies. Dus het past gewoon allemaal in één. Dus wat we nu gaan doen is denk ik een goed idee. We gaan lekker dit nummertje luisteren. En dan zitten we lekker in de moed voor Vaderdag. En dan gaan we de mensen misschien thuis wel blij maken. Ja. Met onze Vaderdag.
1: Ah.
0: Zullen we dat doen?
1: Ja. Draai je maar.
0: Daar komt hij dan. Memories van David Guetta en Kid Cudi.

0: Ja. Daar was die.
1: En als we het dus over memories hebben.
0: Ja, laten we het dan net hebben over onze Vaderdagactie. Want daar draait natuurlijk alles om making memories.
1: Ja, en als je het nou hebt gemist, hier een hele kleine samenvatting. Want wij geven, want winactie is nu klaar, een waardebon, twee waardebonnen weg.
0: Ja.
1: Zodat jij samen met jouw vader, vaderfiguur, whoever, samen een drankje ergens kan gaan doen. En een hapje kan eten waar je maar wilt.
0: Ja.
1: Voor Vaderdag. En het hoeft niet op Vaderdag, maar gewoon in gedachten van.
0: Ja, leuk, leuk.
1: Ja, en ik heb wel weer wat reacties gehad.
0: Ja, het waren er weer veel.
1: Ik heb net op kantoor zitten loten.
0: Oh,
1: ja.
0: En, spanning.
1: Er zijn twee winnaars uitgekomen.
0: Nee, nee.
1: Wil jij de eerste winnaar vertellen?
0: Zal ik de eerste naam bekendmaken?
1: Ja.
0: Dat is namelijk, wil ik wel even je allermooiste tromgeroffel ever hebben. Adriaan. Ja, Adriaan heeft gewonnen voor zijn vader.
1: Nou Adriaan, wij gaan straks contact met je opnemen en dan komt hij jouw kant op. Ja, dan hebben we natuurlijk ook nog een tweede winnaar.
0: Wil je daar ook mijn beste tromgeroffel hebben?
1: Dat is, sorry, dat is Merel geworden.
0: Yes.
1: Ja, en Merel, met jou gaan wij ook zo contact opnemen. En komt hij ook jouw kant op. En heb je nou niet gewonnen? Hou de socials in de gaten. Want er komt vast wel weer binnenkort weer wat voorbij waar je aan mee kan doen.
0: Ik zou zeggen, vergeet ons in ieder geval niet te volgen.
1: Nee, daar blijf
0: je. Want dan mis je helemaal niks van alle leuke updates, alle leuke dingen die we doen. Maar ook van de komende winacties die misschien nog gaan komen.
1: Ja, want op de socials weet je het vaak eerder dan dat je, als je luistert naar alleen de radio.
0: Ja, ja.
1: Ja, dus
0: en wie
1: weet
0: wil
1: je
0: nou
1: al
0: niet Girl Power Radio op Insta volgen?
1: Ja, hallo.
0: Toch?
1: De leukste dingen komen voorbij. Ja.
0: Ja. Als je dat nog niet doet, dan loop je eigenlijk achter. Dus ga snel ons volgen en mis de volgende keer helemaal niks meer.
1: Nee. Nou, dan gaan we toch maar weer even lekker muziek draaien.
0: Ja.
1: En dan komen we weer met iets heel erg leuks terug.

0: Ja. En nu gaan we weer iets heel leuks doen.
1: Yes.
0: Ja, want we gaan even naar...
1: Zo.
0: Heel ver voordat wij zijn geboren.
1: Ja?
0: Want het is namelijk tijd voor deze datum in hits.
1: Oh.
0: En dan kijken wij altijd naar welk nummer er ergens op deze datum ooit is uitgebracht. En dat kan vorig jaar zijn, dat kan 100 jaar geleden zijn. Nou, we gaan nu wel heel erg ver terug in de tijd. Want we gaan namelijk naar 19 juni 1965.
1: Zo. Oh. 65.
0: Dat is meer dan 60 jaar geleden.
1: Ja, 70? 60 jaar geleden, ja.
0: Ja, super lang. Super lang.
1: Okay,
0: wow, wow, wow. Ja, we gaan namelijk naar de top, de four tops.
1: Ja.
0: I can't help myself. Ja, ik denk dat iedereen dit wel kent. Misschien niet het origineel, maar want hij is ook nog gecoverd.
1: Ja.
0: Ja, en het is een van de meest legendarische Motown tracks aller tijden. En ja, het stond heel erg snel alweer op de nummer 1 positie in de Amerikaanse hitlijsten. Maar het staat ook nog steeds hoog in de all-time greatest songs van de Rolling Stone.
1: Ja.
0: Ja.
1: Lekker nummer.
0: Ja.
1: Ik zou zeggen, ik heb hier helemaal niks meer op in te brengen. Ik vind dat jij het zo goed aangekondigd hebt. Ik denk dat we er gewoon maar lekker naar moeten luisteren.
0: Ja.
1: Toch?
0: Lekker.
1: Hier komt ie hoor.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag al veel verkeer onderweg. Er staan in totaal bijna al 100 files met zo'n 500 kilometer file in totaal. De meeste oponthouden op de volgende wegen. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld staat een auto met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht. Er staat 6 kilometer file met een kwartier vertraging. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel een half uur oponthoud. En op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Tussen Hagestein en Noordloos doe je er bijna 3 kwartier langer over. En tenslotte nog veel oponthoud op de A50 van Eindhoven naar Os. Voor eerder is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging 3 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hallo, hallo, hallo, hallo. We zijn hier nog steeds met Daniekje.
1: Ja.
0: En we zijn nog steeds welkom bij Achteraan Sluiten, de allerleukste fileshow in Nederland ever, hier op Girl Power Radio.
1: Ja, deze zijn we wel weer aangekomen bij, jammer genoeg, het laatste half uur.
0: Ja.
1: Maar ja. We hebben nog leuke dingen.
0: We hebben zeker nog leuke dingen.
1: Heel
0: we gaan
1: veel.
0: Namelijk terugkijken op de week.
1: Ja.
0: Het is namelijk tijd voor Flashback Friday.
1: Wow.
0: Wat hebben we allemaal beleefd? Wat hebben we allemaal gedaan? Zijn er bijzondere dingen gebeurd? Wat er besproken moet worden, Daniek?
1: Ja. Wil jij beginnen of zou ik...
0: Jij mag, als okay. Jij iets weet, de spits afbijten.
1: Ja, ik heb een hele indrukwekkende week gehad.
0: Oké.
1: Kan ik wel zeggen.
0: Vertel.
1: Vooral indrukwekkend op mijn eigen prestaties.
0: Oh.
1: Ja, want ik heb deze week mijn portfolio voor school moeten inleveren. Moeten laatste examens moeten doen.
0: Mm-hmm.
1: Heel veel stress. En op de een of andere manier is het me toch weer gelukt.
0: Ja, en dat verdient even een applausje.
1: Ja, ik ging ook een plezier voor mezelf.
0: Want wij zijn hartstikke trots, als ik voor ons allemaal mag spreken, zijn we hartstikke trots op jou. Ik in ieder geval wel.
1: Ja.
0: En wil je nog zeggen wat ik mee had genomen voor jou?
1: Ja.
0: Je denkt dan, wat zou je nou iemand kunnen meenemen waar je gewoon even aan wil laten merken dat je blij met diegene bent, dat je trots op diegene bent. Wat zou je dan mee kunnen nemen, Daniek?
1: Zeewierstokjes. Nee, zeewierrolletjes.
0: Het klinkt zo triest. Het klinkt zo triest. Maar je was er blij mee. Daar ging het om.
1: Ja, maar we eten pakken leeg. En flashback is het niet. Maar wel vooruitkijken. Want zondag Pinkpop.
0: Hey.
1: Ja, dat...
0: Naar wie kijk je het meest uit?
1: Youngblood.
0: Ja.
1: Nee. Ja, Foo Fighters.
0: Foo Fighters ook wel vet, hè?
1: Ja.
0: Die zie ik vaak voorbij komen op allemaal line-ups, hoor.
1: Ja, de laatste tijd wel. Het is een tijdje niet geweest. Doordat hun drummer... is overleden, maar ze zijn weer back.
0: Wel leuk.
1: Ja,
0: en Youngblood natuurlijk.
1: Ja.
0: Ik zie iemand helemaal opfleuren en fleuren.
1: Ja. Ja. En Robin,
0: heb
1: jij nog leuke dingen meegemaakt? Ga je doen? Vertel.
0: Heb nog leuke dingen meegemaakt? Ik moet zeggen, ik heb mijn verslag voor school afgemaakt.
1: Ah, ook applaus voor jou.
0: Ja, yes. En dat was wel even een lastig, zwaar, pittig verslagje, maar die is gelukkig af. Heb ik nog meer dingen gedaan? Ik ben weer naar de sportschool. Ja, en dat denk je nu misschien van, oh ja, is dat bijzonder? Nou, ik moet zeggen, zo actief en doen in mijn dagelijks leven buiten, als ik dan ga voetballen, ben ik eigenlijk niet. Dus ik moet zeggen dat ik er wel trots op ben dat ik weer een soort ritme gevonden heb dat ik dat aan het doen ben. Verder, om vooruit te kijken, zit ik morgen lekker in het vliegtuig. Om naar sterretje Olivia Dean te gaan in Dublin.
1: Wow.
0: Ja, daar heb ik echt heel veel zin in.
1: En dan blijf je daar een week, een maand, een dag,
0: een dag. Uur. Op een gegeven moment, volgens mij, de show eindigt om 11 en ik moet om 6:30 al terugvliegen.
1: Maar heb je dan een hotel waar je slaapt of ga je daar gewoon zitten?
0: Nee. We hebben wel een hotel, maar wel een leuk verhaal. Het concert is op het Marley Park, als ik het goed uitspreek, in Dublin. Maar daar kan je bijna niet komen. Wij hebben daarna gekeken, daar rijdt wel een bus, maar die is natuurlijk heel druk. Maar verder kom je er eigenlijk niet.
1: Ja, van die elektrische stepjes huren.
0: Ja, dus wij zeiden ook, we gaan wel een fiets huren en we gaan wel een uur fietsen. Want lopen duurt echt 2 uur.
1: Dan heb ik toch nog een leuk feitje voor je, waar je morgen naar op zoek kan.
0: Oké,
1: vertel. Want wist jij dat je in Dublin geen route kan lopen zonder een pub tegen te komen?
0: Nee, dat geloof ik wel,
1: ja.
0: Ik ben al een paar keer eerder geweest en ik moet zeggen, dit is natuurlijk, er staat erom bekend.
1: Ja.
0: Wat ook leuk is, ik heb een keer Guinness geproefd. Omdat ik dacht, ik moet dat wel een keer geprobeerd hebben, weet je wel. Nee. Het werd een heel klein shotglaasje. Ik ging naar de barvrouw. Ik zei, mag ik misschien een heel klein beetje proberen? Want ik wil niet zo'n hele pint bestellen. Want stel ik vind het nou vies, dan zit ik met zo'n hele pint. Ja, prima. Dus ik kreeg zo'n heel klein shotglaasje. Daniek, ik neem een teug. Maar die teug was denk ik... Het was klein. Het was kleiner dan klein. Ik neem een slok. Mijn hele kleur in mijn gezicht gaat gewoon weg. Ik verstijf. Ik dacht dat ik dood ging. Het was zo vies.
1: Ja?
0: Zo vies. Ik zat die vrouw aan te kijken en ik had

0: En dan zijn we weer terug.
1: Ja.
0: Niet normaal.
1: Ja, en net hadden we het hele over hele leuke dingen.
0: Ja.
1: Maar nu gaan we het beste rubriekje van de week, vind ik altijd.
0: Ja, want, ik hou hier ook wel van, ja.
1: Ja, wat mag er dit weekend weg? De irritatie van de week, waarin wij lekker mogen zeuren.
0: Ik vind dat jij mag beginnen.
1: Oh,
0: jij mag beginnen.
1: Ik moet er nog even over nadenken, Robin.
0: Ik heb er wel al één.
1: Ja, dat mag jij eerst.
0: Ik vind het altijd vervelend als mensen judgen op basis van een kledingstijl die mensen hebben. Ik vind het vervelend als je iemand afkeurt aan de hand van de kleding die iemand draagt. Omdat ik vind dat ik kan me soms nog best wel op een bepaalde manier kleden, wat misschien niet altijd standaard is hoe mensen zich kleden. En als mensen dan daar een mening over hebben en daarover de hele tijd kunnen doorbabberen en brabberen, en ik word daar scheidsziek van.
1: Maar bedoel je dan van, jij hebt iets raars aan? Bedoel je, hoe?
0: Sommige mensen vinden het al raar als je geen wit t-shirt op een blauwe spijkerbroek aandoet, en die hebben daar dan helemaal commentaar over. En dan denk ik, hou je mond. Ik had een keer ik heb een goed voorbeeld hiervan. Ik had een keer een jas gekocht en het was een samenwerking met Snipes en de McDonald's. Ja, nu komt het, hè. En het was een varsity jack, maar toen waren die varsity jacken ze echt wel gewoon een trend, zeg maar. Met die badges erop en zo, ja, weet je wel. Ja. En ik had er dus één gekocht van Snipes en het was met een hamburger en een Happy Meal en een soft ijs. En het was gewoon de shit. Het was echt zo gangster. En toen droeg ik die naar school en toen hadden mensen me echt volledig gehaat gewoon over, werk je bij de McDonald's of zo? Word je gesponsord door de Mac of zo? Dacht ik, nee, het is gewoon stijl. Het is gewoon fucking gangster dat je een jasje aan hebt met een hamburger erop. Het is gewoon cool. Het is gewoon branding.
1: Maar aan de andere kant is het dan ook dat je aan iemands kleding kan zien van, je kijkt toch denk ik ook aan iemands kleding van, stap ik op jou of niet?
0: Ja, maar dat wil ik. Precies dit punt wat jij nu aankaart, ik wil dat het weggaat. Dat is mijn irritatie van de week.
1: Oké. Okay.
0: Want het betekent niet als ik me misschien anders zou kleden dat ik een minder goede persoonlijkheid heb. Snap je?
1: Ja.
0: Ik snap het deels, maar ik vind het gewoon niet leuk.
1: Nee.
0: Ja, is dat een goede irritatie van de week?
1: Ja, als jou dat irriteert, dan vind ik dat een hele goede irritatie van de week.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ik heb ook een hele grote irritatie.
0: Vertel.
1: Nou, mensen die dan niet op jou reageren, maar wel andere dingen online gooien.
0: Oh, maar dat, nu voel ik me eigenlijk wel een beetje aangesproken, want dit zou ik echt kunnen zijn.
1: En dan heb ik het niet over een gezellig kletspraatje, weet je, waarop je reageert. Okay. Maar ik bedoel wel gewoon belangrijke dingen of nuttige dingen. Dat ik denk, ik zie toch dat je op je telefoon zit.
0: Ja, oké. Okay.
1: Girl.
0: Ja, ik snap je wel. Ja, ik kan heel makkelijk mensen negeren. Dat is dan niet per se expres, maar het is gewoon omdat ik gewoon echt geen zin heb om te reageren. Snap je? Sommige mensen nemen dat dan persoonlijk, maar ja, het boeit me dan gewoon niet.
1: Ja.
0: Ja. Of als je in een supermarkt loopt en je loopt met een karretje en je hebt één wiel van je karretje die een andere kant op staat. Dus als je hem dan recht wil duwen, dat je dan zeg maar, je krijgt hem niet recht. Dus je moet in een soort yoga houding staan, zodat je je karretje recht kan duwen. Want dan staat bijvoorbeeld je voorste wiel staat dan iets meer naar links en je krijgt hem dan gewoon niet recht. En dan je armen verzuren, want hoe zwaarder die wagen wordt, hoe erger het wordt. Mensen die je aan zitten te staren van, welke Pilates oefening ben jij aan het doen met deze supermarktcar? Heb je dit nog nooit? Heb je dit nog nooit gehad?
1: Maar ik kom
0: mensen,
1: wel een
0: mensen in de chat, jongens, echt help mij alsjeblieft en zeg dat ik niet de enige ben.
1: Oké, dan ga ik de laatste irritatie toch nog gooien. Okay. Weet je wat ik echt verschrikkelijk vind?
0: Dit is echt ons rubriekje echt, gewoon.
1: Echt haat. Als mensen van ook, maar als mensen van hun sport of hun hobby
0: hun leven maken.
1: Hun persoonlijkheid. En kijk. Snap je?
0: Leg even uit.
1: Ja, oké. Moet ik even snel denken. Ja, voor mensen met Pilates, dat zeg je net. En als je Pilates doet, helemaal prima. Weet je, je moet doen wat je leuk vindt. Maar het is niet ineens dat jij Pilates bent. Snap je wat ik bedoel? Net als van die gymratten.
0: Gym influencers.
1: Van die gymratten van, kijk, dat je naar de sport gaat, leuk. Weet je, dat moet je allemaal voor jezelf doen. En dat je soms wat over online zit om anderen te supporten. Oké, of voorlichting. Maar het is niet van, yo, ik ben sportschool en mijn naam is Danique. Snap je wat ik
0: vind
1: bedoel?
0: Ik vind die mensen juist vervelend die dan zeg maar leven op eiwitshakes en in 4 magere kwark eten per dag. En dat ze dan andere mensen judgen dat ze het niet doen. Prima dat jij geen leven wil hebben en elke dag een bak maaltijd kwark naar binnen wil vreten. En al de hele jungle in je maaltijd wil stoppen. Ja, omdat je dan denkt dat je breed wordt. Maar dat betekent niet dat iedereen anders dat ook moet doen.
1: Of dat jij dat dan inderdaad aan zo'n dieet zit. Dat je dan verwacht dat het rest van jouw huis, wat alleen ik ben. Dat jij dan ook
0: mee gaat doen met
1: alleen maar, dat je dan ook alleen maar rijst en broccoli gaat eten. Vind ik ook wat van.
0: Dit is echt een persoonlijke aanval.
1: Ja, klopt. Deze was heel persoonlijk.
0: Oké, laten we dit samenvatten. Ja. Mensen die andere mensen beledigen of disrespecten of commentaar hebben op mensen. Omdat zij zelf iets anders vinden dan de rest. Dus dat is de kleding en de sport. Of mensen die zichzelf meer maken dan dat ze zijn door middel van een sport. Ja. Dat mag allemaal weg. Foei, ga weg. En de mensen die daar niet de hele tijd reisvoederen, zien dit als een persoonlijke aanval. Want deze was persoonlijk.
1: Ja. Maar ja, jammer genoeg zijn we alweer aan het einde van achter aansluiten.
0: Oh. Niet normaal. Niet normaal.
1: Maar volgens mij hebben we hierna toch nog iets heel leuks over.
0: Ja, we hebben namelijk Freaky Friday.
1: Oh my god. Lekkere gekke muziek nummers om mee te spelen.
0: Heerlijk. Ja.
1: Ja, zoals de kabouter plopdans. Die heb ik hier ook al een keer voorbij gekomen.
0: Nou, en ik ga alvast oefenen.
1: En daarna hebben we ook nog iets heel leuks. Ja. Luister, ik ga dit dus luisteren. Dit heb ik vanochtend ook gezegd, want ik ben dus heel erg enthousiast hierover. Want,
0: ja, geweldig.
1: Ja, we hebben een nieuwe aflevering van Rhea en Deborah met avonturen.
0: Onze poepjes, onze dolletjes. Ja,
1: en ik heb ze dus op de socials van het weekend al gevolgd. En ik heb al helemaal stuk gelegen. Dus ik ben benieuwd als ik de verhalen hoor.
0: Alle fotodumps, video's. Ja. Dus, ik ben trouwe fan hoor.
1: Ja, ik ben benieuwd of het nog grappiger wordt dan dat ik al vond.
0: Ik zou zeggen, ik denk dat er heel veel leuks op de planning staat. Dus ik zie geen enkele reden dat mensen niet gaan luisteren en de radio uit gaan zetten.
1: En je hoort ook al een sneak peek over Jera van volgende week.
0: Nee joh, ja, dat
1: dus
0: is niet helemaal.
1: Genoeg dingen, zit niet met jouw vette vingertjes aan de radio. Blijf lekker hangen. En
0: ik zou zeggen,
1: dat was het.
0: Fijne middag. Ik hoop dat jullie niet in de file staan.
1: Ja.
0: En als jullie wel in de file staan, dat jullie er doorheen komen. En veel succes met het warme weer. Ja. Smeer je in.
1: En kijk uit voor de regen. Doe een jas aan.
0: Ik zou zeggen, een hele fijne middag en tot.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Vanwege oplopende kosten en miljarden tekorten lopen in heel Nederland nog meer wegen- en spoorprojecten vertraging op, zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat in een interview in De Telegraaf. Vanaf nu gaat het geld eerst naar onderhoud. Bezien moet worden of er nog iets overblijft voor nieuwe projecten die het laagst in prioriteit komen. Die worden eerst langs een strenge meetlat gelegd voordat er überhaupt aan begonnen kon worden, zegt Karremans. De ministerraad is akkoord met de wet die het verheerlijken van terrorisme strafbaar stelt. Bijvoorbeeld door IS-video's te delen of met een Hamas-vlag te zwaaien, zegt justitieminister Van Weel tegen nu.nl. De terrorismewet leek er niet te komen omdat coalitiepartij D66 tegen was, maar de wet mag nu toch worden ingediend. Het voorstel wordt naar de Tweede Kamer gestuurd en kan bogen daar op een meerderheid. Afghaanse tolken die voor Nederlandse militaire en overheidsmissies hebben gewerkt in Afghanistan willen een uitzonderingspositie, zeggen ze tegen de NOS nadat ze te horen hebben gekregen dat ze geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd meer krijgen. Ze worden gewezen op het Europees Asiel- en Migratiepact dat vorige week in werking is gezet. Daarin staat dat geen permanente asielvergunning meer kan worden verleend aan asielzoekers. In plaats daarvan krijgen ze een nieuwe verblijfsvergunning van maximaal 3 jaar. En in Zuid-Libanon zijn zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Het leger zegt dat het aanvallen uitvoerde op Hezbollah-strijders en infrastructuur in Zuid-Libanon. Woensdag tekenden de Verenigde Staten en Iran nog een intentieverklaring om een einde te maken aan de oorlog. Daar staat ook de afspraak dat er ook in Libanon geen militaire acties meer mogen zijn. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. Tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
2: De Girl Power Freaky Friday. Je weekend begint nu. Freaky Friday.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De ministerraad is akkoord met de wet die het verheerlijken van terrorisme strafbaar stelt. Bijvoorbeeld door IS-video's te delen of met een Hamas-vlag te zwaaien. Dat zegt justitieminister Van Wil. De terrorismewet leek er niet te komen omdat coalitiepartij D66 tegen was. Maar de wet mag nu toch worden ingediend. Het voorstel wordt nu naar de Tweede Kamer gestuurd. Daar kan het bogen op een meerderheid. Vanwege oplopende kosten en miljardentekorten lopen in heel Nederland nog meer wegen- en spoorwegprojecten vertraging op, zegt minister Karmans van Infrastructuur en Waterstaat. Vanaf nu gaat eerst geld naar onderhoud, daarna moet bekeken worden of er nog wat overblijft voor nieuwe projecten die het laagst in de prioriteit staan. Die worden dan eerst kritisch bekeken voor er überhaupt aan begonnen kan worden, zegt Karmans. Afghaanse tolken die voor Nederlandse militaire en overheidsmissies hebben gewerkt in Afghanistan willen een uitzonderingspositie, nadat ze te horen hebben gekregen dat ze geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd meer kregen. Ze worden gewezen op het Europese asiel- en migratiepact dat vorige week in werking is gezet. Daarin staat dat geen permanente asielvergunning meer kan worden verleend aan asielzoekers. In plaats daarvan krijgen ze een nieuwe verblijfsvergunning van maximaal 3 jaar. Het aantal vastgestelde ebola-gevallen in Congo en Oeganda blijft stijgen. Er zijn nu 894 meldingen, waaronder 232 doden. Een stijging van 38%. Groot probleem bij het indammen van het virus ligt bij het opsporen van de contacten van de mensen bij wie het virus is vastgesteld. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. Tot zover het nieuws.
1: Dit is de laatste kans om te sparen voor spaarmunten om voordelig te klussen in Delft en omstreken. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij de Jumbo ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
3: De Girl Power Freaky Friday. Je weekend begint nu. Freaky Friday.

0: Goedemiddag, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De politie maakt jacht op de bouwers van geheime opbergplekken in auto's. Criminelen gebruiken die ruimtes om wapens, drugs en geld te verstoppen. Sinds begin dit jaar is niet alleen het hebben, maar ook het maken van zo'n verstopplek strafbaar. De politie zag afgelopen jaren steeds meer auto's met zo'n geheime verstopplek. Ze worden ingebouwd in dashboards, achterbanken op dubbele wanden. Lange tijd kon de politie er niks tegen doen. Je was pas strafbaar als er ook echt iets illegaals in lag. Klimaatminister Stientje van Veldhoven trekt geen extra geld uit om de aanschaf van zonnepanelen te stimuleren, ondanks dat de markt volledig op zijn gat ligt. Ze raadt mensen vooral aan om naar hun eigen situatie te kijken. Het hangt er echt vanaf hoe je dak ligt, zegt ze. De verkoop van zonnepanelen bereikte vorig jaar een absoluut dieptepunt. De grote boosdoener is het afschaffen van de salderingsregeling. De ministerraad is akkoord met de wet die het verheerlijken van terrorisme strafbaar stelt. Bijvoorbeeld door IS-video's te delen of met een Hamas-vlag te zwaaien. Dat zegt justitieminister David van Wiel tegen nu.nl. De terrorismewet leek er niet te komen omdat coalitiepartij D66 tegen was. En de politie onderzoekt of de dood van een man in Rotterdam-Vreewijk te maken heeft met de hevige stroomstoring die delen van Rotterdam-Zuid vorige week trof. Volgens Rijnmond is de man mogelijk overleden omdat zijn beademingsapparatuur stopte met werken toen de stroom uitviel. Het weer tenslotte. Vanavond begint zonnig, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking snel binnen. Later op de avond barsten een aantal zware buien los en die kunnen flink wat overlast veroorzaken. Denk er dan veel regen in korte tijd, maar ook onweer, hagel en zware windstoten. Vannacht trekken de stevige buien via het oosten en noordoosten het land weer uit. Vanuit het zuiden klaart het op en bij weinig wind blijft het 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste files van de avondspits worden nu snel korter en zijn zelfs al opgelost. Wat nog opvalt is de A7 Heerenveen richting Sneek-West. Bij Sneek-Oost is een auto in brand gevlogen. Hier is de rechte rijstrook dicht, vertraging 20 minuten. De A12 Utrecht-Arnhem, voor knooppunt Waterberg ook een ongeluk. Hier is de linker rijstrook dicht en dat kost je bijna 20 minuten ook. En de A27 Breda Utrecht bij knooppunt Everdingen gebeurde zojuist een ongeluk. Hier is de linker rijstrook afgesloten. Er staat zo'n 10 kilometer file met ruim een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is de laatste kans om te sparen voor spaarmunten om voordelig te klussen in Delft en omstreken. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij de Jumbo ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: AZ Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een 27-jarige Almeerder heeft vandaag 28 maanden cel gekregen, waarvan 12 voorwaardelijk. Hij is veroordeeld voor de verkrachting van een destijds 15-jarig meisje tijdens Koningsdag vorig jaar in Arnhem. De man kreeg ook een contactverbod van 3 jaar en moet het slachtoffer zo'n 3000 euro schadevergoeding betalen. De man had een drankje voor het meisje gekocht en duwde haar in Dixie en toen ze wilde plassen. De politie maakt jacht op de bouwers van geheime opbergplekken in auto's. Criminelen gebruiken die ruimtes om wapens, drugs en geld te verstoppen. Sinds begin dit jaar is niet alleen het hebben, maar ook het maken van zo'n verstopplek strafbaar. De politie zag afgelopen jaren steeds meer auto's met zo'n geheime verstopplek. Ze worden ingebouwd in dashboards, achterbanken of dubbele wanden. Lange tijd kon de politie er niks tegen doen. Je was pas strafbaar als er ook echt iets illegaals in lag. Klimaatminister Stientje van Veldhoven trekt geen extra geld uit om de aanschaf van zonnepanelen te stimuleren, ondanks dat de markt volledig op zijn gat ligt. Ze raadt mensen vooral aan om naar hun eigen situatie te kijken. Het hangt er echt vanaf hoe je dak ligt, zegt ze. De verkoop van zonnepanelen bereikte vorig jaar een absoluut dieptepunt. De grote boosdoener is het afschaffen van de salderingsregeling. En de politie onderzoekt of de dood van een man in Rotterdam-Vreewijk te maken heeft met de hevige stroomstoring die delen van Rotterdam-Zuid vorige week trof. Volgens Rijnmond is de man mogelijk overleden omdat zijn beademingsapparatuur stopte met werken toen de stroom uitviel. Het weer tenslotte. Vanavond begint zonnig, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking snel binnen. Later op de avond barsten een aantal zware buien los en die kunnen flink wat overlast veroorzaken. Denk er dan veel regen in korte tijd, maar ook onweer, hagel en zware windstoten. Vandaag trekken de stevige buien via het oosten en noordoosten het land weer uit. Vanuit het zuiden klaart het op en bij weinig wind blijft het 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: AZ Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het 15-jarige meisje dat gisteren werd opgepakt in het Groningse Meerstad wordt verdacht van moord op haar ouders. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De tiener blijft 14 dagen langer vastzitten. Haar ouders werden in de nacht van woensdag op donderdag doodgevonden in een woning aan de Meerhoven. Omdat de verdachte nog zo jong is, is het OM verder heel terughoudend over de zaak. Het meisje zit momenteel in volledige beperkingen. Dat betekent dat ze alleen contact mag hebben met haar advocaat. Vanwege naderend zwaar onweer sluit Pinkpop meerdere locaties op het festivalterrein in het zuiden van Limburg. Onder andere de Silent Disco Tent Stille Jan gaat dicht. Bezoekers aan die kant van het terrein moeten naar het hoofdterrein met de grote podia. Het is warm. Rond 4:50 tikte de temperatuur in het Limburgse Eil de 35,1 graden aan. Een 27-jarige Almeerder heeft vandaag 28 maanden cel gekregen, waarvan 12 voorwaardelijk. Hij is veroordeeld voor de verkrachting van een destijds 15-jarig meisje tijdens Koningsdag vorig jaar in Arnhem. De man kreeg ook een contactverbod van 3 jaar en moet het slachtoffer zo'n 3000 euro schadevergoeding betalen. De man had een drankje voor het meisje gekocht en duwde haar een dixie en toen ze wilde plassen. En vanwege oplopende kosten en miljardentekorten lopen in heel Nederland meer wegen en spoorprojecten vertraging op. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Vanaf nu gaat het geld eerst naar onderhoud. Daarna moet bekeken worden of er nog wat overblijft voor nieuwe projecten die het laagst op de prioriteitenlijst staan, zegt Karremans. Het weer tenslotte. Vanavond begint zonnig, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking snel binnen. Later op de avond barsten een aantal zware buien los. En die kunnen flink wat overlast veroorzaken. Denk er dan veel regen in korte tijd, maar ook onweer, hagel en zware windstoten. Vannacht trekken de stevige buien via het oosten en noordoosten het land weer uit. Vanuit het zuiden klaart het op en bij weinig wind blijft het 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
2: Tijd voor avonturen.

0: shoot up on the Grammy, maar ik ben fucked up, G.
1: Nog altijd fucked up, onze G.
2: Zo is het, ja.
1: Goeie dag, avond. Ik weet niet wanneer de mensen dit luisteren.
2: Nee, ik heb ook geen idee, maar nee. Het is nu avond.
1: Het is nu avond, dat het moment dat wij dit vastleggen. Het is tijd voor avondturen. Ja, wat moet ook niet in de ochtend.
2: Zou heel raar zijn wel,
1: dat
2: toch?
1: Dat wou ik net zeggen. Ja, het is de aflevering van juni en het festivalseizoen is volop begonnen. En zoals wij in mei hadden beloofd, zouden we jullie gaan vertellen over Best Kept Secret. Dat was het eerste tentjesfestival, als in wij in een tentje, dat wij zouden gaan bezoeken. We hebben natuurlijk Sneester al uitgebreid bezocht en daar hoefden we gelukkig niet in de tent te slapen.
2: Nee, dat scheelde.
1: Blessed met ons eigen bed. Het klinkt natuurlijk al als de opmaat naar, oh dames, was het zo verschrikkelijk. Nou, laten we jullie even meenemen op reis. Ja, het is vorige week vrijdag. Wij denken, we gaan lekker op tijd richting Best Kept Secret in Hilvarenbeek, Beeksbergen, midden in de dierentuin jungle. Nou, dat bleek wel waar te zijn, die belofte. Dus wij vertrokken rond, wat was het, 11:15?
2: Nou, ik ben om 10:00 uit Rotterdam vertrokken.
1: Ja, dus we zullen inderdaad zoiets als 10:45 vanuit het Haagse vertrokken zijn. Lekker minder bepakt dan normaal, want wij hadden geglamping gereserveerd.
2: Ja, dus we hoefden geen tent mee te nemen dit keer. En het stond allemaal al klaar voor ons.
1: Nou, hoe mooi is dat?
2: Ja.
1: Althans, dit was ons wijsgemaakt. Dus klein bepakt bezakt stogen wij vrolijk naar Hilvarenbeek. En dat is een kleine 1.5 uur rijden. We kwamen daar redelijk vrolijk op tijd aan. Helemaal gezellig frikandel. Totdat we ongeveer 20 minuten van het terrein verwijderd waren. Al dus onze Google Maps. En er een tijdsoploop, want hij geeft namelijk aan hoe laat hij denkt dat je op plek van bestemming bent. Denkt hij dan. En daar kwam dus een prachtige tijd op.
2: Ja, bleef maar oplopen.
1: En wij dachten, dat is gek, want hemelsbreed zijn wij nog geen kwartier verwijderd van deze ellende.
2: Nee, precies. En we hadden ook al een paar parkeerplaatsen gezien, maar daar mochten we iedere keer niet op. En we bleven maar in een soort file voortbewegen. Dat heeft, 4 uur geduurd.
1: Ja,
2: ongeveer.
1: Jullie denken, dat kan niet. Dat dachten wij ook.
2: Ja.
1: Maar uiteindelijk mochten wij parkeren helemaal achterin op parkeerplaats 6. Was ook de laatste aan deze kant van de weg. Let wel, aan deze kant van de weg.
2: Ja.
1: Want als je met een hele mooie loop nog even door het dorp heen ging en terug, waren er nog een parkeerplaats op 5, 6.
2: Ja.
1: Maar goed, de laatste van de eerste weg. En die parkeerplaats was al bijna vol toen wij erop kwamen.
2: Ja.
1: Omdat wij onszelf kennen, dachten we, we dachten niks. Ik dacht vooral, ik moet plassen. En Deborah was slim. Die dacht, ik ga een foto maken van het bord dat bij de parkeerplaats hoort. Dat ons vertelt waar we dan toch lopen te wezen.
2: Ja, dat vond ik wel heel mooi. Want er stond ook echt bij, maak een foto. En ik dacht, nou, waarvan dan? En toen dacht ik, ja, dat bord natuurlijk. Zodat je weet waar je je auto kan vinden over 3 dagen. Dat is eigenlijk toch wel een goede tip.
1: Ja, en dat bord heette New Dad.
2: Nieuwe vader.
1: En wij dachten, nou, wat prematuur voor Vaderdag.
2: Ja, we zijn er net.
1: We zijn er net. Totdat ineens bij mij het kwartje viel. En ik dacht, wacht even. Volgens mij is dat een bandje dat hier speelt.
2: Ja.
1: Ja. En jij sprak hem uit. Jij zei, wacht even. Maar volgens mij is dat, dat bleek waar te zijn. Sterker nog, het was een bandje waarvan ik heel graag het optreden had bijgewoond.
2: Ja.
1: Dus ik dacht, nou wat leuk, het begint al meteen helemaal in de stemming. We staan op New Dad en we gaan zo meteen richting het festivalterrein.
2: Ja.
1: En dan gaan we kijken naar New Dad.
2: New Dad en Elmer ook onder andere. We hadden best wel wat dingen op het programma staan voor die eerste dag. En daarom waren we ook zo lekker vroeg vertrokken. Want we dachten, ja dan zijn we daar lekker op tijd om een lunchje te doen. Gaan we lekker even een snackje eten en daarna een lekker plekje zoeken bij het podium. Maar nee niet.
1: Nee, want inmiddels was lunchtijd reeds verstreken.
2: Ja.
1: Maar wij dachten, ach, weet je, we gaan nu met onze bouldercar met pyjamaatjes en kussentjes richting het festivalterrein. Daar zijn we in een poep en een scheet in onze eigen pre-pitched tent met daarin een prachtig bedje.
2: Ja.
1: Heerlijk, heerlijk, heerlijk. En dan rennen we door naar dat festivalterrein. Ja, En toen kwamen we aan bij het festivalterrein. Nou, en ik zeg dat even heel makkelijk, maar dat was niet makkelijk. We moesten daarvoor eerst heel die weg, die we natuurlijk hadden afgelegd met de auto, langs al die parkeerplaatsen waar we niet op mochten. En vervolgens moesten we een brug over.
2: Ja.
1: Met een bouldercar.
2: Ja.
1: Ik herhaal, een brug over met een bouldercar.
2: Ja, daar werd het al even wat minder leuk.
1: Er is nog iemand die het heel erg voelt. Voor de mensen die alleen luisteren en niet kijken. Het hondje van Deborah, Lucifer, moet hier een beetje van piepen. Ja, dat was ook erg.
2: Janken.
1: Gelukkig is Deborah van de no-nonsense. En toen ze zag hoe ik aankwam schommelen met die rottige bouldercar, heeft zij haar hand uitgestoken. En hebben wij onszelf naar boven gehesen. Met de gedachte ook, als we dan eenmaal over die brug heen zijn.
2: Precies.
1: Is het Walhalla dichtbij.
2: Gaat alles goed worden. Ja. Dan komt er lunch, dan komt er een biertje, dan komt er een leuk concert. Hier hebben we zin in.
1: Nou, toen kwamen we aan bij het festivalterrein en daar was chaos.
2: Ja.
1: Gelukkig zijn we niet heel dom. Dus wij zagen al, wij moeten eerst naar rechts voor een mooi bandje. Een festivalbandje. En dat begrepen wij ook wel, want het is handig als mensen weten of je het terrein op mag of niet. Nou, hartstikke lollig, leuk gezel. En we staan daar in de rij en op enig moment zegt Deborah tegen mij, volgens mij staan we in de verkeerde rij.
2: Ja.
1: Want het duurde maar en het duurde maar.
2: Oh.
1: En ik dacht, wat zijn ze daar dan allemaal aan het doen? Ze hoeven toch alleen maar bandje uit te delen?
2: Ja.
1: Dat was ook zo.
2: Dat was het.
1: Maar er waren heel veel mensen achter die balie.
2: Ja.
1: En die vonden het allemaal heel moeilijk.
2: Zoiets. Maar of er waren niet genoeg mensen achter die balie. Ze gingen in ieder geval ontzettend langzaam. En toen moesten we ook nog het bandje om de rechterarm heen. Dat mocht niet om je linkerarm.
1: En wat zei jij toen dat gebeurde? Want Deborah stak haar linkerarm uit met reden. Dat doet ze niet voor niks. Ja. Kijk, ik ben serviel, dus ik zag dat. Ik steek mijn rechterarm uit, denk er niet over na. Maar Deborah, slimmer dan ik, die zei,
2: ja, dit is dus mijn veegarm. Ik wil heel graag mijn bandje niet aan de arm die ik constant gebruik. He, want die gaat dus in de nacho saus hangen, bijvoorbeeld.
1: Als je geluk hebt, is het de nacho saus.
2: Als je geluk hebt.
1: En als je pech hebt, is het in de buikloopsaus.
2: Ja, precies. Dus je wil hem gewoon niet aan je veegarm.
1: Nee.
2: Nou, dat mocht niet. Geef niet. Heb ik me overheen gezet. En toen gingen we naar de volgende rij.
1: Ja. Dat was ook Deborah die zei, nou deze, want wij draaiden ons om. En het meest logisch was geweest om dan direct aan te sluiten. En hier is te veel mensen.
2: Ja.
1: We lopen een klein stukje verder naar een kortere rij.
2: Ja, soms werkt dat.
1: Famous last word.
2: Kijk, soms gaan mensen gewoon in de eerste rij staan. En als je dan een heel klein stukje doorloopt, dan kan je gewoon zo doorlopen. Dus ik dacht met al mijn festivalervaring, nee, dit gaat mij niet meer gebeuren nu. Ik was al hangry op dit punt natuurlijk.
1: Flink.
2: En toen zijn we gewoon doorgelopen naar een rij die er wat rustiger uitzag. Maar uiteindelijk zijn we erachter gekomen waarom die rij rustiger was. Iedereen is daar gewoon weggelopen omdat hij niet vooruit ging.
1: Dat. En wij stonden naast een groep vrolijke Belgen die er ook nog zin in hadden. Maar die nul gevoel hadden voor hun omgeving. Dus in een niet met hun gezicht richting de rij opereerden, maar in een cirkel. Zij kwamen als een klein cirkelpitje.
2: Ja.
1: Schoven zij van links naar rechts door die rij naar voren. Maar met de snelheid van dikke rond door een theezeefje.
2: Ja, dus dit was wel al, goed. En wat wij ons ook al afvroegen toen is, waarom hebben sommige mensen een volledige uitzet bij zich? Kijk, wij waren natuurlijk heel verwend dat we gingen klempen. Maar ik zag gasstellen voorbij komen, opblaasbanken, koffiezetapparaten.
1: Hele tafels en stoelen, maar dan echt, zeg maar niet dat je denkt campingtafel. Nee, hele tafels en stoelen.
2: En ik dacht, wat gebeurt hier? Waarom heeft iedereen zijn halve uitzet mee? Nou ja, goed, uiteindelijk was dat dus waarschijnlijk omdat er op het campingterrein zelf niet zo heel gek veel was aan voorzieningen.
1: Nee.
2: Er waren wel voorzieningen, uiteraard. Een paar koffietentjes en een plek waar je ontbijt kon scoren. En een supermarktje. Alleen ja, met de hoeveelheid mensen vond ik dat toch wel een bijzonder beperkte hoeveelheid.
1: Karig, karig, karig. Ja. Maar daar gaan we je straks over vertellen. We gaan eerst met elkaar in de rij meemaken hoe wij New Dad hebben meegemaakt.
2: Ja.
1: En dat is namelijk precies niet live.
2: Niet live.
1: Nee. Maar wel, dit is dus wat we hebben gemist en wat we hadden willen zien.

0: Angel van New Dad. De parkeerplaats voor iedereen die zin heeft om 6 uur in de rij te staan.
1: Nou, ik moet zeggen dat ik op dat punt wel al dacht van... nou, dit moet wel een fantastisch festival worden verder. Want ja, anders komen er toch niet zoveel mensen zo lang uren in de rij staan.
0: Ik heb het je ook vaak horen zeggen. Nou, dat festival, dat moet fantastisch zijn. Ja.
1: Maar goed, we waren uiteindelijk door de security. Dat duurde heel lang. Want die vrouw die ging echt ontzettend langzaam. En gewoon hele tassen uitpakken en zo. En zoals we net al zeiden, mensen hadden halve uitzet bij zich.
0: Dus die moest open en binnenste buiten gekeerd. Dus, en het piepschuim eraf. En nou ja.
1: Dus voordat dat allemaal gecontroleerd was. En volgens mij tegen de tijd dat ze mij had gehad, toen had ze er geen zin meer in.
0: Ja.
1: Ze keek naar jou en ze dacht, nou, dit is wel goed.
0: Ja, deze dat tas was bij niet. Mij redelijk snel klaar.
1: Ze heeft 2 keer over je tas geaaid en gedacht van, nou, dit is
0: en
1: prima.
0: En toen zei ik, ja, want hier zit verder niks. En toen zei ze, nee, het is goed, veel plezier. Toen dacht ik, oké. Nu wil ik ook een volledige behandeling, hè?
1: Ja,
0: verdorie.
1: Precies. Hier hebben we uren op gewacht. Hoe is het? Een beetje aandacht mogen we nu wel krijgen van je. Maar goed.
0: Oh, jongens, ik moet vreselijk niezen. Sorry.
1: Doe het. Oh, bless you, darling.
0: Oh, ik ben heel, heel allergisch voor je vandaag.
1: Snap ik wel. Het is misschien ook gewoon van het festivalen.
0: Ik denk het, ja.
1: Vertel even over de tent, Rea.
0: Ja. Want toen werden wij met bordjes naar het glamping gedeelte geleid. Wat overigens helemaal aan het einde van dit vreselijke terrein was. Dus dat was een flinke loop. Aan de andere kant, daar was ik wel weer blij om. Ik dacht, ik heb nou het uren staan niksen.
1: Precies.
0: Fijn om even een loopje te hebben. Maar ik realiseerde me ook hoe verder wij liepen. Oh, maar dit moeten wij dus ook elke dag naar het terrein gaan lopen.
1: Ja.
0: Ik kan jullie vertellen, onze stapjes, die hebben we gehaald.
1: Nou, absoluut. En meer dan dat ook, ja.
0: Ja. Nou goed, we komen dus bij het glamping gedeelte. Daar is een soort huisje-achtig infopunt ding. Ik denk, nou, dat is mooi. Daar stiefel ik naartoe. Ik ga dan even zeggen, hallo. Ik ben Rea en ik heb een glamping gereserveerd. Maar dat was natuurlijk niet hoe het ging.
1: Nee.
0: Deborah ging bij de pakken neerzitten, letterlijk. Ja. Die heeft de bouldercar als tafel gebruikt.
1: Ja, ik heb mijn stoeltje uitgeklapt en ik ben gewoon even gaan zitten. Ik was helemaal klaar mee.
0: En ik ben in de rij gaan staan. In de rij gaan staan. U hoort het goed.
1: In de regen ook trouwens.
0: In de regen, in de rij. Deborah heeft een liefdevolle foto gemaakt van mij in de rij. En je ziet aan mijn rug dat ik not amused ben. Toen had ik me aangemeld. We moesten ook nog borg betalen.
1: Ja, we moesten borg betalen. Klopt. Ja. Ik heb ook geprobeerd om 2 bier te bestellen daar. Maar dat deden ze dus niet. Het was alleen maar de incheck van de receptie.
0: Ja, en 100 ekkies betalen. En vervolgens denk je, ik heb 100 ekkies betaald. Vertel mij mijn tentnummer. Ik stiefel naar mijn tentnummer.
1: Juist.
0: But no.
1: No.
0: No. We moesten weer in een rij.
1: Ja.
0: Want er was een, een
1: chaperon.
0: Een werkstudent noemen.
1: Ja, maar zij noemden het een chaperon. Dus we moesten wachten op onze chaperon.
0: Ja, met nog al die andere mensen die ook met ons in de rij hadden gestaan. Nou, op enig moment waren we aan de beurt en er kwam een hele lieve een meisje dat normaal een krantenwijk heeft, denk ik.
1: Zoiets.
0: En nu ineens een soort kastje in haar hand had waar de tenten dan op stonden met onze namen erbij. En die zei, nou, ik ga jullie lekker meenemen naar een tent en dan moeten jullie maar even kijken of dit is wat je wil of niet. En toen dacht ik, dat is raar. Hoezo, dit is wat ik wil? Ik heb hiervoor betaald. Ik heb vooraf gelezen wat mij toe zou komen na het betalen van heel veel geld. Is er keuze en waarom is er keuze?
1: Ja, dat was al een beetje verdacht.
0: Nou, wij kwamen er vrij snel achter waarom er keuze was. Want zij wees ons naar tent nummer 27, waar wij in geboekt stonden.
1: Ja.
0: En daarvan, dan moeten we natuurlijk even bij vertellen dat de dagen voorafgaand aan het festival het takkenweer was geweest.
1: Absoluut.
0: Heel veel regen.
1: Ja.
0: Storm, ellende. En daar hadden wij toen al van gezegd, nou, laat maar hopen dat het weg is.
1: Nou, precies.
0: Als we er 1 keer zijn. Maar de beste heren en dames tentopzetters, die hadden bij een aantal tenten verzuimd om de onderste rit, zo, aan de onderkant, te sluiten.
1: Ja, en dat is toch wel handig als je dus zo'n wigwamtent hebt, want die heeft dus een driehoekige vorm. En dan loopt het water dus naar beneden, zo, in de binnentent. Tenzij die dicht is, hè?
0: Ja.
1: Ja, maar dat was dus niet.
0: Maar dat was het dus niet.
1: Nee.
0: Dus ik zag die rits al openstaan en ik denk, oh nee Annie, dit is niet de bedoeling. Maar goed, ze zegt, ja, want sommige mensen die, moet je maar even kijken hoor, want sommige mensen hadden natte tenten, kunnen we naar een ander. Dus ze voelden hem al hangen. Wij doen de tent open. En daar drijft het luchtbed. Waar ik overigens al een wenkbrauw van kreeg. Want het zou twee luchtbedden zijn. Wij waren immers met zijn tweeën.
1: Ja, dat
0: maar goed,
1: is
0: wij zien één luchtbed drijven in het water.
1: Ja.
0: Een stuk van de deken die erbij geleverd werd, was ook zo langzaam zichzelf zo aan het volzuigen met dat water. En geen kussen verder of zo. Nee. Waarom zou je? Dus ik zei, nou, ik ga je nu alvast vertellen, dit gaan we niet doen.
1: Nee, dit was echt. Het kussen was schijnbaar een bobbel op het luchtbed zelf. Dus het was zo'n kussen in een luchtbed.
0: Ingebouwd dus noemden ze dat.
1: Dat is dus niks.
0: Nee.
1: Daar heb je gewoon niks aan.
0: Gelukkig had ik dat al bedacht vooraf. Ja, dus we hadden wel ons eigen kussentje mee.
1: Ja, we waren semi-voorbereid.
0: We gaan even luisteren naar een act die jij door al dit hele debacle... Want u begrijpt het, we zijn inmiddels rond 18:00 aangeland.
1: Ja, absoluut.
0: Want wie heb jij niet gezien die je wel had willen zien?
1: Ja, ik had het toch wel heel erg leuk gevonden om Elmer weer te zien. En ook omdat Meryl ook op hetzelfde festival was, dacht ik... Nou, misschien komen ze wel gezellig samen op het podium even om... Nou, dan specifiek dit hitje te doen. Of hitje.
0: Ja, wel.
1: Voor mij is het wel een hitje.
0: Is het zeker.
1: Ja, ik vind het heel leuk. En ik denk dat Elmer een goede invloed heeft op Meryl. Want ze wordt er wel een beetje meer punk van.
0: Ja.
1: In de tekst in ieder geval. En de
0: zeker
1: opstandigheid.
0: Weten.
1: Dus dat vind ik heel erg leuk. Maar goed, we hebben Elmer dus gemist. Want wij stonden nog in de rij. Of te wachten op de chaperon of zo.
0: En als troost draaien we er nu.
1: Ja.
0: Samen met Meryl.
2: Hey, Pam! Wij slapen niet thuis.

0: Prinses Peel, Merel en Elmer samen. We hebben die dus ook gemist. Ja. Wij zijn gebleven op het festival Tententerrein, waar wij aankwamen bij de door ons geboekte tent die vol water stond, waarin één luchtbed dreef en waar de moed mij reeds in de laarsjes zakte.
1: De kaplaarsjes.
0: De kaplaarsjes, ja. Want die had ik wel preventief al aan.
1: Precies.
0: En dus ik zei tegen het lieve meisje, nee, dit gaan wij niet doen. Hier hebben wij niet voor betaald. Nee hoor, dat is prima. We gaan een andere tent. Volgende tent, zijknat. Want ook daar, onderste rits open. En toen viel mijn oog op een tent waar de onderste rits dicht was. Ik zeg, zit daar al iemand? Want die is dicht. Zou zomaar kunnen dat dat goed gaat. Nee, er zit niemand. Ik zeg, dan is die van ons. Nou, dat gingen we doen. We ritsen hem open en er is één bedje.
1: Ja, volgens hun wel een tweepersoonsbed. Maar ik, nou, meer een twijfelaar. Laten we zeggen, ik zou het een breed éénpersoonsbed noemen.
0: We hebben voor de mensen die denken dat wij zeiken, op onze Instagram-account Avonturen een foto met mij voor scale. Ik zal er even bij vertellen. Ik ben 1,74 meter lang. Ja. En ik ben niet super dik, maar ik val wel bijna uit het bedje.
1: Het is krap. En dan zeker zo'n bedje dat het dan in het midden een klein beetje, dat de zijkanten een beetje aflopen, zeg maar. Dus als je niet volledig in het midden ligt, dan ga je sowieso een keertje op de grond. Maar goed, hun hadden dus bedacht dat wij daar met z'n tweeën in gingen liggen.
0: Super romantisch.
1: Ja, dat wel.
0: Nou vinden wij elkaar heel aardig.
1: Absoluut.
0: Maar zo aardig nou ook weer niet.
1: Dit ging echt wel ver.
0: Als je de foto bekijkt op onze Instagram, kun je zien dat daar echt geen Deborah meer naast kan.
1: En er was ons iets anders beloofd. En dan wordt het gewoon principieel natuurlijk. Ja. Hè? Want
0: nu
1: dat
0: hadden
1: soort
0: we ineens
1: mensen zijn
0: principes.
1: Er wel.
0: Ja, het was heel, heel bijzonder. We hadden ineens principes. Dus ik zeg, ik wil een ander bedje.
1: Ja.
0: Zal ik uit dat drijvende tentje waar het andere bed in rond dreef, dat bed halen? Dan droog ik hem zelf wel af. Dat vond ik al heel nobel van mezelf.
1: Absoluut.
0: Regel jij een ander dekentje voor me, Anja? En dan hoor je ons verder niet meer klagen. Nee. Dat mocht niet. Dat is allemaal niet. Nee, dat kon niet.
1: Nee.
0: Ze is ineens Belgisch ook. Was ze niet. Dat was die mevrouw achter de balie. Maar goed. Dus ze zei, maar loop anders even mee naar dat incheckpoint, want dan kunnen we vragen of dat mag. Ze zei, nou, dat is prima. Ik loop met jou mee naar dat incheckpunt, schatje. In de tussentijd heb ik Deborah al geappt. Haal dat bed er maar uit. Het interesseert me niet. Zoeken het maar uit.
1: Precies.
0: Dus Deborah heeft dat ook gedaan.
1: Die heeft het bedje geroofd.
0: Die heeft het bedje geroofd. Heel goed. En hier en daar een droog tekentje vandaan getrokken.
1: Ja.
0: Prima. Ik kom bij dat incheckpunt. Moet ik weer in de rij, hè?
1: Ja.
0: Ik moest weer achteraan sluiten. Dat is een heel leuk radioprogramma bij ons. Maar dat is niet leuk als je het moet doen voor de zoveelste keer op dat camping.
1: Dit was de vierde keer in de rij, feitelijk.
0: Ja, goed. Rij voorbij. Meisje zegt, je moet nog even tekenen. Dat je deze tent. Ik zeg, dat doe ik niet.
1: Nee.
0: Ik teken pas als ik toezegging heb dat ik dat bedje mag roven.
1: Precies.
0: Dat er niemand gaat zeiken over dat ik de borg niet terugkrijg omdat ik ergens een bedje heb geroofd.
1: Precies.
0: En dan pas ga ik dat. Toen werd de supervisor erbij gehaald van de chaperonnes. En ik keek zo boos dat ze zei, nee, doe maar. Dus het was echt, doe maar. Alsjeblieft, ga weg. Nou, toen heb ik getekend. Hebben wij razendsnel de boel ingeruimd.
1: Ja.
0: En waren we klaar voor het festival.
1: Ja. Moesten we daar wel ook weer in de rij, overigens.
0: Ja.
1: Maar goed, dat was te overzien. Maar wat een avontuur. We hadden niet verwacht dat we er zo lang over gingen doen.
0: Nee.
1: En dat het zoveel moeite zou kosten.
0: En inmiddels op het festivalterrein kan ik je vertellen, Deborah was hangry. Ze had nog net niet mijn regenjasje opgegeten. Want het zag eruit als een heerlijke dropveter namelijk.
1: Ja, dat wel, absoluut. Ze zag er heel droppig uit. Maar nee, ik had echt vreselijke honger. Maar ik had ook gewoon me zo ontzettend voorgenomen. Want ik heb gehoord dat het eten op dit festival fantastisch is. En ik moet eerlijk zeggen, dat was het ook echt. Ze hadden heel veel opties. Heel veel fantastisch lekker voedsel. Maar voordat we daar een keertje aankwamen, was ik eigenlijk al een beetje op sterven na dood.
0: Ja, nou ja, gelukkig hadden ze ook, maakten ze het waar door. Het eerste waar je tegenaan liep, was een foodcourt.
1: Ja,
0: absoluut. Ik zeg bewust een foodcourt, want bij de meeste festivals is dat het foodcourt. Dan ben je er. Daar staan 3 foodtrucks, of 5 als je geluk hebt. En daar mag je het mee doen het hele weekend.
1: Ja.
0: Maar nee.
1: Nee.
0: Nee. Wat is het best bewaarde geheim van Best Kept Secret? Dat ze overal vreetentjes hebben.
1: Ja, en goede dingen. En daar word ik echt wel heel erg blij van. Ik vind dat echt een enorm pluspunt voor een festival.
0: Het heeft voor jou voldoende, meer dan voldoende gecompenseerd.
1: Ja, absoluut.
0: Voor mij niet. dat is gewoon niet mijn ding. In die zin, ik eet heus wel graag. Echt wel. Mm. Maar op andere manier dan jij. Jij houdt van de kleine snackjes grazen.
1: Ja.
0: Ik wil gewoon een goede maaltijd.
1: Ja.
0: En dat was wat lastiger.
1: Ja, het waren wel heel veel fancy kleine hapjes, tapas, dingetjes.
0: Ja.
1: Ja, ik ben daar gek op.
0: Ja. Kleine snackjes proeven is Deborah de lust in het leven. Ik moet zeggen, absoluut. Het compenseerde voor mij weer dat Deborah een stralend gezicht kreeg bij de ontdekking van weer een nieuwe foodtruck met een raar gek gefrituurd hapje.
1: Ja. Ja.
0: En ik dacht alleen maar, jongen, kunnen we niet gewoon even ergens.
1: Echt de maaltijd krijgen.
0: Dat.
1: Ja. Nee, ik vond dat aanbod qua eten op het festivalterrein zelf fantastisch. Bij de camping in de buurt vond ik het wel iets minder.
0: Als we het konden vinden. Dat is ook een probleem. Wij hoorden van heel veel bezoekers die er vaker waren geweest. Dat dit het eerste jaar was dat er zoveel gekampeerd werd. En zoveel wild gekampeerd werd ook. Want mensen stonden echt overal.
1: Ja.
0: En er waren heus wel douchefaciliteiten. Alleen die waren op een zodanige loopafstand. Dat als ik 's nachts een plasje moet, was ik al niet meer vrolijk.
1: Nee, precies.
0: Plus niet zoveel.
1: Nee.
0: Als je kijkt naar hoe belachelijk veel mensen er waren.
1: Nou ja, dat is dus inderdaad wel wat we van de meeste mensen hebben gehoord. Die vaker gaan. Die zeiden, nou, dit is echt normaal nooit dat je zo lang in de rij moet staan. En dat er zoveel tekortkomingen eigenlijk zijn. En dat is schijnbaar omdat er gewoon heel veel mensen... Het was uitverkocht voor de eerste keer. Of er waren in ieder geval veel meer mensen dan normaal, heb ik begrepen.
0: Ook allebei, volgens mij.
1: Ja, en daardoor toch misschien net iets te weinig voorzieningen. En met name die wc's en die douches. Bij waar wij waren. Ik heb nog nooit op een festival extra betaald voor een kampeergedeelte. En dat daar dan geen douches, geen toilet, geen koffie, geen bar. Gewoon geen enkele voorzieningen op je glampingterrein.
0: Behalve die mevrouw die de rij aanhield om je borg naar binnen te harken.
1: Ja, en die hadden een hartstikke mooi tentje. En daar had ze best een paar koffieapparaatjes neer kunnen zetten. Dus ik vind dit echt... Dat heb ik echt nog nooit meegemaakt. Dat er gewoon geen voorzieningen waren. Er was een gebouw met...
0: Een gebouw met welgeteld 3 douches en 3 toiletten. Waarvan douche 1 het binnen een half uur niet meer deed.
1: Ik wou net zeggen.
0: En bij de rest van het weekend dus 2 douches en 3 toiletten. En je moet je voorstellen... hoe dat eruit zag na een half uur vrouwen in kappelaarzen.
1: Ja, het was vreselijk.
0: Ja. Ik heb wel elke dag gedoucht, want ik heb gewoon een soort zwemmoment. Jij dacht, ik ga dit niet eens beginnen. Maar ik heb als een soort van zen-boeddhist in die rij gestaan. Mijn ogen gesloten en telkens een millimeter naar voren gestapt. Terwijl het water mijn slippers incijpelde. Want iedereen stampte daar met zijn laarzen doorheen.
1: Ja, dat. Nee, ik dacht, ik douche thuis wel weer. Ik heb een beetje met een fles water in de bosjes, kattenwasjes gedaan.
0: Ja.
1: Want je moet iets
0: om
1: jezelf nog een beetje lekker te voelen. Maar dit was echt heel erg.
0: Als ik niet douche, dan maak ik mensen af. Dus wat dat betreft is het een goed ding dat ik die rij heb getrotseerd.
1: Nee, zeker. Ik ben ook echt wel trots op je.
0: Maar
1: ik heb er geen zin in.
0: Nee, leuk was het niet.
1: Nee, het is... Nou goed. Dus op die punten kunnen ze zeker wel een klein beetje verbeteren.
0: Nou, een klein beetje flink. Dan waren we uiteindelijk op dat festivalterrein. En daar gingen we... Het was ook heus wel leuk namelijk.
1: Absoluut.
0: Kijken naar een band die... waar ook iets bijzonders gebeurde. Dat wil ik straks wel even benoemen. Maar ik ga... Er kwam een insect op mij af.
1: Alweer?
0: Ja, alweer. Ik weet ook niet precies...
1: Waarom moeten ze altijd jou hebben?
0: Ja, ik denk dat ondanks dat ik gedoucht heb... dat ik van ons tweeën toch het hardste stink.
1: Het zou zomaar kunnen, ik weet het niet.
0: We gaan luisteren naar De La Soul. En daarna gaan we vertellen wat daar gebeurde. Want ook dat was een verbeterpuntje voor het festival.

0: De La Soul, ja, dat was zeker een hoogtepunt van de eerste dag.
1: Ja, absoluut.
0: Maar ook hier een kanttekening. Want ja. Na het eerste nummer was Mace, die keek het publiek in en die zei, volgens mij gaat er iets niet goed. Uiteindelijk keken ze met z'n tweeën en dat bleek zo te zijn. Er werd iemand onwel en ja. Er werd geroepen vanuit het publiek CPR. Oftewel hartmassage. Ja. Dan moet iemand een hartmassage gaan geven. Nou, ben ik gewend van festivals dat op het moment dat een artiest dat roept, er vanaf het podium een stage manager met 3 EHBO'ers aankomt rennen om de boel te redden.
1: Om in te grijpen, ja, absoluut.
0: Er gebeurde precies niks.
1: Nee, het duurde echt heel lang.
0: Ik heb het getimed. 12 minuten.
1: Ja.
0: Voor een ambulance is dat heel snel. Voor het op de vierde rij van een concert iemand uit de crowd halen is dat te langzaam.
1: Ja, en die gasten zelf die hadden ook echt zoiets van, is er al iemand gekomen? Is er al
0: bleef
1: hulp?
0: Het maar roepen. Waar zijn de hulpdiensten? Ja. Where are the emergency services? Where
1: we hebben hulp
0: are the
1: nodig.
0: Emergency services?
1: Ongelooflijk was ja. Het. Ik heb dat nog nooit meegemaakt ook.
0: Nee, het is echt heel heftig.
1: Ja.
0: En toen dachten ze dat het weer goed was, omdat blijkbaar de publiek zich had ontfermd over deze meneer.
1: Ja.
0: Maar die hebben natuurlijk helemaal niet de skills om zo iemand, nou ja, de wil wel, maar in algemeen zijn zij niet de aangewezen mensen om het te doen. En die meneer werd dus een tweede keer onwel. En ja. Toen pas kwamen ze.
1: Ja.
0: En ik wil echt een hele grote pluim geven, niet dat ze er naar luisteren, aan de heren van De La Soul. Die
1: ja, zeker.
0: Het netjes hebben stilgelegd.
1: Absoluut.
0: Heel respectvol hebben gewacht. En het ook voor elkaar kregen om daarna toch nog een feestje te bouwen.
1: Ja.
0: Met respect. Wat ze ook zeiden, laten we het voor hem doen. Want hij was hier ja. Ook om te feesten. Laten we deze persoon. Ja, super.
1: Ja, het was een heel mooi gebaar. Maar eigenlijk belachelijk dat een artiest daar zo lang mee bezig moet zijn. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Er horen daar gewoon EHBO-diensten in de buurt te zijn. Die waren er ook. We hebben ze gezien overal nergens. Alleen op dat moment waren ze schijnbaar niet in de buurt. En duurde het ook wel heel lang voordat ze kwamen. En dat vond ik wel. Ja, dat kan iemand zijn leven kosten gewoon.
0: Ja, heel heftig.
1: Ja.
0: Nou ja. Dan dus gaan we naar, wat heb je dan verder gezien? Nou, ik heb heel veel dingen gezien van Deborah's lijstje. Ja. En dat is niet, dat klinkt heel smerend, dat is helemaal niet. Ik heb dat met plezier gezien. Zij heeft me ook echt dingen laten zien waarvan ik dacht, oh vet.
1: Ja.
0: Maar alles wat ik op mijn lijstje had, dat ging door rijen. Want er was ook een toiletrij van je welste.
1: Oh, die toiletten waren ook echt, dat was ook heftig. Ja, heel lang in de rij gestaan.
0: Ik heb jou op een gegeven moment omgepraat om toch maar te gaan, omdat ik dacht, je blaas gaat eraan.
1: Ja, ik was toen al een beetje overmoedig en ik zag die rij. Ik zeg tegen Rea, nou, er past nog wel één biertje bij. En ik zag in mijn ooghoek een meneer keihard lachen. Die had waarschijnlijk al gezien, jij kan niet meer een biertje erbij, vrouw. Ga alsjeblieft naar de wc. En jij zei ook, deze gat, dit valt mee.
0: Ik zeg, relatief gezien valt het mee. Ga hier maar in staan. En toen
1: toen viel het inderdaad mee en was ik toch heel blij dat ik had geplast.
0: Ja,
1: maar wat vreselijk als je iedere keer lang in de rij moet staan voor de wc. Dat vind ik echt. Oh.
0: En dus niet op tijd bent voor de volgende act. Grote geelstaart.
1: Ja, helaas.
0: Die gaan
1: pindakaas.
0: We niet draaien. Maar die staan wel in de show notes straks als deze aflevering op Spotify komt. Op
1: ja.
0: Het playlistje. Tropical Fuckstorm, ook niet gezien.
1: Nee, Traumhouse, ook niet gezien.
0: Ook niet gezien. Jelly Haha, ook niet gezien. Maar wel gezien, want ik heb heus wel iets gezien van mijn eigen lijst. Dat was Genesis Owusu.
1: Ja.
0: En Genesis Owusu vond ik fantastisch. Het wordt omschreven als, hij komt trouwens uit, het is een Ghanese-Australische artiest.
1: Ja.
0: En hij mixt postpunk, rap, pop, funk en electro.
1: Het was een feestje in ieder geval.
0: Het was absoluut een feestje. En wij hadden inmiddels met onze scherpe ogen gezien dat er een dakterras was wat vlakbij de ja. podium was. Zodat wij lekker met een biertje op een lekker stoeltje als oude vrouwen konden kijken naar dit prachtige nummer.

0: Stampede, Genesis Owusu, die hebben we dus wel gezien.
1: Ja, en ik vond het heel erg fijn dat we deze hebben gezien. Wat we ook hebben gezien was Get Down Services. En ik had dit ontdekt in de lijst. Want ik heb natuurlijk weer heel braaf van tevoren heel de lijst doorgeploegd. Om te zien waar
0: zij
1: we wel en niet...
0: Dames en heren, zij wel.
1: waar we wel en niet naartoe wilden. En dit was er één van. En ik moet zeggen, het verbaasde me, want ze stonden op een vrij klein podium. En we waren er redelijk op tijd. En toch moesten we al een beetje achteraan sluiten.
0: Ja.
1: En vervolgens stonden we daar. En er kwamen maar mensen, en er kwamen maar mensen, en er kwamen maar mensen. En die stonden duidelijk op een veel te klein podium.
0: Ja, er stonden mensen. Er was een huisje achter ons en daar stonden mensen omheen.
1: Ja. Precies.
0: En dat is bijzonder, want meestal denk je dan, ik ga weg, want ik zie niks. Maar gewoon al het dansen op de muziek was voor velen voldoende. Het was

0: Oh, gelukkig. Ik schrik me kapot.
1: Ja, we hadden natuurlijk ook nog festivaltips voor jullie.
0: Ja. Oh, jongens.
1: En daar sloot dit liedje op aan. Maar Doc Dribble was wel echt hartstikke leuk. Deze hebben we dus wel live gezien. En ontzettende aanrader, Get Down Gedanst. Services.
0: Ja. Ja, Get Down Services, zeker leuk.
1: Ja. Wat vonden we minder leuk? Want we hebben wel ook dingen gezien die toch een klein beetje teleurstelden. En voor mij persoonlijk was dat toch wel Sef. Ik vind De Leven van Sef namelijk echt een heel gaaf liedje. Zo gaaf dat ik het opgenomen heb als een van de liedjes die gespeeld moet worden op mijn

0: begraven is.
1: Ik heb hier aantekeningen van gemaakt, want ik heb instructies uiteraard.
0: Ja, maar goed, dat ga ik dus nu denk ik wel veranderen. Want nu dat ik hem live heb gezien, denk ik, nee, hij verdient het niet om op mijn begrafenis te komen.
1: Ja, laten we weer even, laten we dus even wat gezelligs aan toevoegen. Deze man, want ik ken de leven natuurlijk ook. En we waren textueel onder de indruk daarvan.
0: Ja,
1: maar
0: ik vond
1: de rest
0: het een
1: van
0: mooi
1: zijn
0: liedje.
1: Nummers zijn Sinterklaasrijm met een Prisma rijmwoordenboek.
0: Precies. Toch een beetje van het niveau dat ik dacht, hè, wat? En nou ja, het publiek werd heel enthousiast toen hij zijn shirt uittrok. En daar kom ik ook al niet voor. Dus
1: hij
0: ik
1: stond te rijmen en te dichten, niet zonder zijn hemd te lichten.
0: Nou, precies. En ik vond het toch een beetje een teleurstelling. We hebben er wel een leuke festivaltip voor je aan vastgeplakt. Want we hebben namelijk wat mensen ontmoet op het festival. Ja. Die dus redelijk beschonken toestand gingen proberen eten te bestellen. En die man die had dus gezegd tegen die persoon achter de balie, 2 kapsalon, waarvan 1 vega. En dat is dan gelijk de tip ook. Zo moet je dus nooit eten bestellen op een festival. Luister, die mensen die staan, weet ik veel hoeveel uren op de poten, die proberen al dagenlang te verstaan wat er met dubbele tong tegen ze geroepen wordt.
1: Kapsalon voor 1 vega.
0: Ja, met Sef en zijn Sinterklaas gedichten op de achtergrond. Ja, dus die hebben al helemaal niet meer de focus om heel goed te horen wat je allemaal zegt. Dus als je dan zoiets gaat bestellen, doe dan gewoon 1 kapsalon en 1 kapsalon vega. Dan was het goed gegaan. Deze man kwam dus uiteindelijk terug met 3 kapsalon. Terwijl dat had hij dus helemaal niet nodig. Hij wilde er gewoon 2.
1: Daar heb ik van geprofiteerd. Want die andere kapsalon, was hij dat 2 gewone en 1 vega. Die vega ging naar de vega vriend. En die tweede gewone ging zo mijn straat in.
0: Ja, precies. En dat is hartstikke leuk, hè. Maar je moet er gewoon van uitgaan dat die mensen achter die balie, die hebben het zwaar. Die zijn ook al half disco doof. Die verstaan jou echt niet meer zo goed. Als jij denkt dat je nog kan articuleren. Dus zorg gewoon dat de tekst duidelijk is. Dan voorkom je dit soort problemen. En in dat kader dacht ik, broodje bak pauw is wel toepasselijk.
1: Waarvan 1 vega.
0: Waarvan dus 1 ook Sef is. Maar dit vind ik dan nu ineens de allerbeste nummer. Omdat je eigenlijk bijna niet merkt dat hij er is. Sorry.
1: Precies dat. Het is, sorry Sef. Sef heeft afgedaan, sorry. Maar het broodje bak pauw blijft altijd bestaan. Dit soort rijm dus. Dit soort rijm.
0: Steek maar in je zak, Sef.
1: Het zou wel leuk zijn als hij dan ook iets ging doen.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Verenigde Staten zijn een onderzoek gestart naar Duitsland, wat kan leiden tot nieuwe importheffingen. Aanleiding is een Duitse zorgstelselhervorming die de vergoedingen voor medicijnfabrikanten verlaagt om kosten te besparen. Volgens de regering Trump komt dit neer op onderbetaling en pakt dit oneerlijk uit voor Amerikaanse bedrijven. Het Duitse ministerie van Gezondheid laat weten in gesprek te zijn met Amerika. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. Twee van die locaties liggen in de Groningse haven. De politie maakt jacht op de bouwers van geheime opbergplekken in auto's. De politie zag afgelopen jaren steeds meer auto's met zo'n geheime verstopplek. Ze worden ingebouwd in dashboards, achterbanken of dubbele wanden. Lange tijd kon de politie er niks tegen doen. Ze was pas strafbaar als er ook echt iets illegaals in lag. En vanwege naderend zwaar onweer sluit Pinkpop op meerdere plekken het festivalterrein in het zuiden van Limburg. Onder andere de silent disco tent De Stille Jan gaat dicht. Bezoekers van die kant aan het terrein moeten naar het hoofdterrein en het is daar flink broeierig. Rond 4:50 tikte de temperatuur in het Limburgse El de 35,1 graden aan. Het weer tenslotte. Vanavond begint zonnig, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking snel binnen. Later op de avond barsten een aantal zware buien los en die kunnen flink wat overlast veroorzaken. Denk er dan veel regen in korte tijd, maar ook onweer, hagel en zware windstoten. Vandaag trekken de stevige buien via het oosten en noordoosten het land weer uit. Vanuit het zuiden klaart het op en bij weinig wind blijft het 17 tot 20 graden. En dit was het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: terug bij het tweede uur alweer van Avonturen op Girl Power Radio.
1: Yay!
0: Je hoorde zojuist Nick Cave en The Bad Seeds.
1: Ja.
0: Papa won't leave you, Henry.
1: Ik vind dit wel echt een van zijn betere nummers. En het was weer een fantastisch optreden van deze man. Want wat is die ontzettend goed. Maar wat had hij weer? Ontzettend zijn gospeljurk aan. En zat hij weer lekker op zijn depressieve karretje. Ik heb mensen wel echt halverwege zien afhaken. Omdat hij iets te veel aan de depressieve kant zat. Weer voor de zaterdagavond. Ja. Denk ik dan. Hij was eigenlijk misschien beter geweest op de zondagavond. Ik vond het wel echt heel erg prachtig. Hij eindigde helemaal alleen achter de piano met Into My Arms. Voor de mensen die Nick Cave en The Bad Seeds een beetje kennen. Prachtig, prachtig nummer. En ik moest huilen, uiteraard. Want zo ben ik. Ik word vaak geraakt door muziek. Nou ja, vaak niet. Maar toen, op dat moment specifiek wel even. En er stond een meisje naast me. Die stond ook te huilen. Dus het was heel schattig. Dus we keken elkaar aan. En zo, oh, nou, even knuffelen dan ook. Ja, oké. Okay, ja, mooi hè. Ja, het is echt prachtig. Prachtig. En tegelijkertijd begint dus op het andere podium. Ja. De DJ met zijn DJ-set. En die komt echt vol in met keiharde techno. En dat ging dus net door het laatste stukje heen. En het was een heel abrupte overgang, moet ik zeggen. Maar prachtig optreden. Ik heb ervan genoten. Ja, absoluut.
0: Rude Awakenings op Best Kept Secret. En dat brengt ons bijna aan het einde van onze review van dit goed bewaarde geheim. Wat op sommige vlakken best bewaard had mogen blijven. Maar we hebben nog één artiest die we even in het spreekwoordelijke zonnetje willen zetten.
1: Ja, zeker. En dat was toch wel Jack White. Want die was er en ik wilde natuurlijk heel graag, nou ja, hem ook treffen in het echt in het wild. Om te vragen of deze man een jingle voor ons in wilde spreken. Want White Stripes met Seven Nation Army is het openingsnummer van Gelijkspel. Maar helaas heeft deze zich echt nul onder het plebs begeven. Sterker, het eerste stuk van het optreden heeft hij eigenlijk niet eens iets gezegd.
0: Nee.
1: Maar wat een show. Wat een vakman. Wat een artiest. En ook heel zijn band trouwens. Iedereen die bij hem op het podium stond, die is duidelijk door een zware selectie heen gegaan. Dit zijn allemaal mensen die ontzettend getalenteerd zijn.
0: Dit zijn geen noobs.
1: Nee, absoluut niet. Dit was echt heel erg indrukwekkend. En nou ja, goed. We geven natuurlijk altijd een aantal festivaltips. We zeiden net al van ja, we stonden in de rij en we zagen dat iedereen zijn halve uitzet mee had genomen naar Best Kept Secret. En als we hadden geweten hoe weinig voorzieningen er waren geweest op de camping, dan had ik ook mijn eigen eindset meegenomen. Dat is absoluut wel. Dus dat is dan de tip ook voor volgend jaar. Mocht je volgend jaar naar Best Kept Secret gaan, neem gewoon iets mee om koffie mee te zetten. Dat is echt geen overbodige luxe.
0: En als je toevallig zo'n lekkere zak hebt waarin je in de zon je douchewater kunt laten opwarmen.
1: Precies.
0: Meenemen.
1: Ja, dan is dat ook gewoon een tip. En omdat ik ontzettend genoten heb van Jack White en die dus ook toevallig een nummer heeft geschreven met a tip from you to me.
0: Ja, precies. Sluiten we daarmee af en dan gaan wij ons de rest van het uur buigen over het festival wat er aankomt.
1: Yeah!
0: Ja, maar nu eerst Jack White met zijn tip.

0: gratis tip van ome Jack was dat.
1: Ja, precies.
0: Prachtig.
1: Ja, wat een held. Ja, ik vond het echt te gek. Ook om hem een keer live te zien. Juist omdat ik hem nooit live heb gezien. En dan weet je gewoon niet van tevoren of die ook echt goed is in het echt.
0: Nou,
1: en
0: dat
1: hij
0: is
1: heeft
0: die.
1: Best wel een moeilijke stem. En hij doet best wel moeilijke dingen op zijn instrumenten. Dus ik dacht, nou, misschien is dit wel echt zo'n studio persoon. Die alleen maar in de studio leuk klinkt. Maar absoluut niet. Wat een held.
0: Absoluut.
1: Ja. Ja. Jera.
0: Jera, ja. Aanstaande woensdag vertrekken Deborah en ik al om op te gaan bouwen. Want wij zijn natuurlijk al jaren vast onderdeel van het festival.
1: Ja.
0: Met het moshpital.
1: Zeker.
0: En voor de bezoekers die gaan komen, we hebben iets belangrijks aan jullie mede te delen. Want dit keer hebben we uiteraard gewoon het massagestation. Mijn handjes zijn al warm. We hebben de recovery room waar je lekker kunt liggen. Je in kunt smeren met zonnebrand.
1: Precies.
0: En hier en daar een natte klets kan verwachten van een supersoker.
1: Ja.
0: Maar dit jaar komt er een heel bijzonder iemand.
1: Ja, dat is waar, hè?
0: Cult leader The Awkward.
1: Ja.
0: En je kunt je aansluiten bij onze cult.
1: Ja, precies.
0: Maar daarvoor moet je wel auditie doen. Zaterdag is zij er om de nieuwe volgelingen in te lijven bij de cult. Maar donderdag en vrijdag zijn er voorselecties.
1: Ja, precies.
0: Met onze aspirant cultleaders.
1: Ja, absoluut. Dus als je hierbij wil, dan zou je toch echt op moeten komen dagen op Jera.
0: Zeker weten.
1: Ja.
0: En je wil erbij, want het is een fantastische cult.
1: Ja, absoluut. Goed. Wij zitten er al jaren in natuurlijk.
0: Wij zitten er al jaren in, ja. Ik ben de volgende cultleader.
1: Ja, precies.
0: Hoop ik. Ik ben al heel lang aan het werken aan mijn opleiding.
1: Ja, don't curse it.
0: Nee, precies. Maar goed, los van dat er uiteraard weer een heerlijk moshpital gaat zijn voor alles en iedereen, gaat Jera met name om de muziek.
1: Ja.
0: En ieder jaar is de line-up een verrassing.
1: Ja.
0: In die zin dat je, we weten heus wel welke stromingen van muziek we gaan zien.
1: Absoluut.
0: Maar de vraag is altijd maar welke artiesten komen er. En dit jaar is wel echt een trip down memory lane.
1: Ja, op meerdere podia en in meerdere tenten kan ik je verklappen ook.
0: Ja. En er wordt ook al een beetje geklaagd door het publiek. Dat sommigen tegelijkertijd geprogrammeerd staan.
1: Ja, oké. Dat is vervelend.
0: En dat ze dat heel naar vinden. Want hoe kun je in hemelsnaam die en die tegelijkertijd
1: ja.
0: van hetzelfde soort... Alalala. Ik snap het. Aan de andere kant, ga er maar eens aan staan om zoiets te roosteren.
1: Dat is echt
0: zijn
1: heel
0: geen
1: lastig.
0: Grappen.
1: Nee.
0: Je hebt ook nog eens te maken niet alleen met wat jij wilt wanneer dat gebeurt. Maar het is festivalseizoen. Veel van de bands die komen moeten ook meteen weer door naar een ander volgend festival.
1: Ja, precies. Die hebben ook gewoon een schema.
0: Dus je
1: ja.
0: moet samenwerken met allerlei andere grote podia. Het is niet makkelijk. Maar goed, terugkomend op de trip down memory lane. Mijn oog viel op Pennywise.
1: Ja.
0: Ja, jullie willen het misschien niet geloven, maar ik had ooit een blauw Pennywise hoodie met rits. En die heb ik afgedragen totdat er eigenlijk geen P meer in Pennywise zat.
1: Het was alleen nog maar een rits.
0: Het was alleen nog maar een rits en de touwtjes voor de capuchon.
1: Heerlijk. Ja. Ik hoop wel dat je hem aan gaat doen nu ook naar
0: ja,
1: dit concert.
0: Ja, ik denk dat ik hem meeneem. En verder ook niks.
1: Gek
0: dat ik verder ook niks aantrekken. Dat is het
1: nee, is niet nodig.
0: Wat is dit? Dit is mijn Pennywise hoodie.
1: Het wordt 38 graden.
0: Ja, dus wat dat betreft. Het is fijn. Ik ben toe aan een nieuwe.
1: Ja, dat komt goed uit, hè?
0: Jij begrijpt dat ik naar de merch stand ga rennen met
1: ja,
0: mijn korte
1: precies.
0: pootjes. Want ik wil een nieuwe Pennywise.
1: Ja, nee, dat snap ik helemaal. Want wat een legendarische naam toch ook, hè?
0: Ja.
1: Dat doet Jera toch elk jaar wel weer heel erg goed, hoor.
0: En als je nou thuis zit en je denkt, Pennywise, waar moet ik dat van kennen?
1: Maar dan ben je waarschijnlijk net 20.
0: Ja, dat vermoed ik, ja. Ja, nou ja, wij kennen het zelfs voordat ik echt in de punk en hardcore zat, kende ik dit nummer van het brallen in allerlei studenten, cafés, kroegen, maar ook bij het voetbal.
1: Ja.
0: Overal.
1: En nog steeds, geloof ik wel, hoor.
0: Zeker wel. We gaan luisteren naar Bro Hymn van Pennywise. Weep, weep.

0: Ja, van het album Never Gonna Die 2018.
1: Ja, ja jongens. Fantastisch. Ja.
0: Ja.
1: Nee, leuk dat ze komen.
0: Ja, ik vind het heel leuk. Ze hebben dus een nieuw album. Nou, een nieuw album. Relatief nieuw album.
1: Ja, precies.
0: Dat bedoel ik.
1: Goed, man.
0: Ja, super vet. Ze zijn er nog. En ik ga een nieuwe trui kopen.
1: Ja, terecht.
0: Wat ga jij doen?
1: Nou, ik ga echt ontzettend hard schreeuwen bij de volgende meneer die gaat komen. Namelijk Bob Villen.
0: Nou.
1: En ik moet eerlijk zeggen, ik vind wel echt alles wat die man doet geweldig. Nou, oké, misschien niet alles. Daar ken ik hem niet goed genoeg voor.
0: Ik vind het vrij veel. Ja, misschien is hij thuis heel slordig met zijn sokken in de wasmachine. Je. Dat vind ik niet geweldig.
1: Bijvoorbeeld.
0: Al je witte shirtjes roze zijn. Het kan, hè?
1: Bijvoorbeeld. Dus nee, dat moet ik misschien niet zeggen, want daar ken ik hem niet goed genoeg voor. Maar op muzikaal gebied, wat deze man doet, vind ik echt fantastisch. Hij is lekker opstandig. Hij heeft dat goede Engelse accent. Toch wel waar ik altijd goed op ga in muzikale nummers. Zit een beetje hip-hop in, zit een beetje punk in, zit heel veel boosheid in. Hij werkt met heel veel artiesten samen. Ja, ik vind deze man fantastisch.
0: Nou.
1: Dus, ja, wat wil je nog meer weten?
0: Ik wil weten welk liedje we van hem gaan draaien.
1: Oh, Makes Me Violent.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja, uiteraard. Ja, want ik vind dit zo toepasselijk op mij, op de wereld.
0: Ja,
1: op
0: ik heel word mijn hier leven. Boos van en agressief. Nou, veel plezier daarmee.
2: The government, they're not helping no one now except for the rich people.
3: There's a lot of wealth in this city. And that's who the government is looking out for. Them people up there, yeah? They're not thinking of us. They're thinking about that one pocket that's up there. In this city, there's a real focus on celebrity and money and materialism.
4: To tell the truth.

0: een aanrader voor Jera.
1: Absoluut.
0: Bob Villen. Ja, ik had al gezegd, het is voor mij toch een beetje een trip down memory lane. Alle oude dakduifjes met mij, denk ik, ja. Die aanwezig zijn. Want niet alleen Pennywise, ook Suicidal Tendencies.
1: Ja, te gek toch?
0: Ja,
1: ik vind het toch, heel leuk.
0: Luister, 1980 zijn zij ontstaan.
1: Ja.
0: En ze doen het dus gewoon nog.
1: Ja, dat is fantastisch. Ik vind het echt heel erg gaaf.
0: Ik vind het echt fantastisch. En er is natuurlijk altijd wel een soort bijzondere bandwissel geweest.
1: Ja.
0: Maar ja, Mike Muir is de vocalist en de, laten we zeggen, meest stabiele factor. En dit zeg ik met een dikke knipoog van deze band.
1: Het heet Suicidal Tendencies. Ja, ik bedoel, stabiliteit is niet
0: stabiliteit
1: echt
0: is niet
1: per se
0: ding.
1: Hun sterke kant.
0: Nee, precies. Maar grappig genoeg, Suicidal Tendencies betekent natuurlijk suicidale neigingen. En grappig genoeg is voor mij hun meest signature song, You Can't Bring Me Down.
1: Ja, dat is wel
0: dat
1: echt
0: is
1: heel
0: wel heel grappig. Weet je wel, zo van, ik ben hartstikke suicidaal, maar
1: eigenlijk klaar
0: mij
1: mee.
0: Krijg je er niet onder.
1: Maar hey, nou ga je me niet zagrijnig maken, hè?
0: Nou, precies.
1: Ja, mooi.
0: Vandaar dat ik deze heel graag voor jullie wil draaien. You Can Bring Me Down. Suicidal Tendencies. Oh. Bye. Oh.

0: je krijgt ons er niet onder.
1: Ja, fantastisch. Nee, ik kijk hier ook wel naar uit.
0: Ja.
1: Om dit gewoon een keer live te zien. Kan gewoon van de lijst.
0: Ja, precies. Ja. Nou, bucketlistje.
1: Hartstikke leuk.
0: En dan, we hebben nu allemaal mannen de revue laten passeren.
1: Ja, het is tijd voor een vrouw.
0: Of een wijf.
1: Vind ik. Ja, een wijf. Ja, dit vind ik heel leuk. Dit bandje heet Wijf en ze komen uit Gent. En nou ja, de frontvrouw is echt een prachtig, lief, blond meisje. Zou ik er willen omschrijven. Hier doe ik er vast geen recht aan. Maar als je naar de plaatjes kijkt, dan denk je... Ja, deze vrouw zit te paardrijden. En,
0: ik zie het.
1: Heeft ze echt wel een keurig voorkomen. En dan gaat dat smoltje open... En dan komt er een stemgeluid uit. Dat verwacht je niet.
0: Aha.
1: Dat verwacht je niet achter zo'n lief uitziend meisje. En ik kan dat natuurlijk heel erg waarderen. Ik vind dit hartstikke leuk. Ze komen uit Gent en het liedje heet Hysterical.
0: Heel toepasselijk.
1: Ja.

0: Ja, ik vind dit echt fantastisch. Maar dan met name toch ook wel het contrast tussen deze krachtige, iets wat rauwe stem. En ja, het super schattige.
1: Het zoete voorkomen.
0: Het zoete, het is echt een zoeteke inderdaad. Ja, ja, ja, een zoeteke uit Gent. En ja, ik wil dit heel graag live zien.
1: Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, ja. Nou, ik had al gezegd, en voor de luisteraars die net inschakelen, ik heb dit heel vaak gezegd. Dit jaar Jera is een beetje een trip down memory lane.
0: Ja.
1: Grote punk, hardcore en metal iconen komen ons verblijden met een bezoekje.
0: We hebben de Offspring, bijvoorbeeld.
1: Bijvoorbeeld, ja, ook inderdaad. Bijvoorbeeld, we hebben het al gehad over Pennywise. We hebben het al gehad over Suicidal Tendencies.
0: Ja.
1: En nu ga ik het even met jullie hebben over Hatebreed.
0: Nou, komen die ook?
1: Ja, joh.
0: Nee, joh.
1: Al meer zo'n 30 jaar een band.
0: Ja, ongelooflijk.
1: Dus ja, en ik was er dus bij toen ze opvallen.
0: Toen ze voor de eerste keer oprichten.
1: Ja, mooi. Ik zat in de schuur ernaast. Zij combineerden metal en punk en dat vonden mensen toen een beetje stom.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik kan me dat nog wel herinneren.
1: Het moest niet mogen. Het moest niet mogen. En ik dacht, maar ik vind dit hartstikke vet.
0: Ja.
1: Ja. Voor de mensen die ooit een metal yoga les bij mij hebben mogen volgen, weten ze dat onderdeel van de praktisch toegepaste yoga is alles in elkaar schoppen op Hatebreed.
0: Ja.
1: Destroy everything. Maar dat vond ik een te makkelijke om te gaan draaien. Looking down the barrel of today.
0: Oh.
1: Want ja, luister, maatschappij kritisch. En helaas toch weer zo verschrikkelijk relevant.
0: Ja.
1: Ja, soms zou je willen dat bands relevant bleven alleen maar vanwege de muziek en niet vanwege de politieke situatie.
0: Ja, dat hè. Maar goed.
1: Maar goed. Twee vliegen in één klap. Dus Hatebreed, Looking Down the Barrel of Today.

0: Zalig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Enigszins zalig.
0: Nee, enigszins zalig. Jij vindt het moeilijk. Ja, ik word hier heel vrolijk van.
1: Ik vind de muziek heerlijk. Ik vind dat geschreeuw iets te veel.
0: Schreeuwende mannen.
1: Ja, schreeuwende mannen. Dat is het inderdaad. Daarover gesproken.
0: Ja.
1: Weet je welke band uit de jaren 80 ook gewoon nog even langskomt? Ja, dit is, toen ik dit zag, werd ik wel zo ontzettend gelukkig. Want dit is een band die ik best wel hoog heb zitten. Alleen, ja, ik zou nooit zo snel naar een concert hiervan gaan.
0: Een losstaand
1: denk ik.
0: Concert.
1: Een losstaand concert. Maar nu ze op Jera komen, ja, wil ik hier heel graag naartoe. Want wie komen er? Turbo Negro.
0: Ja.
1: Ja, super. Ja. Echt fantastisch. Ja. Legendarische rockband uit Oslo. Opgericht in 1988. En ja, ik kijk er heel erg naar uit om dit een keertje live te zien. Ze hebben natuurlijk een ontzettende fanatieke aanhang.
0: Ja, de Turbo Jugend. Ja. Het klinkt allemaal een beetje viezig, maar dat is het niet. Het
1: klinkt
0: zijn
1: viezig.
0: Ongelooflijk lieve mensen. Ik ken
1: precies.
0: Namelijk veel mensen die er lid van zijn.
1: Ja, precies.
0: En het is echt een Europees verspreid
1: fenomeen.
0: Volgens mij alweer wereldwijd.
1: Ja.
0: Maar ik weet dat binnen Europa zijn er chapters. Het is als een soort motorclub voor goede muziek.
1: Voor deze band specifiek, ja, ik vind het fantastisch. En het heeft ook echt lekker die jaren 80 rock sound. Ja, ik had ook wel vragen. Ik weet niet of ze de kans krijgen om ze aan deze mensen te stellen. Maar ze hebben een liedje, dat heet All My Friends Are Dead.
0: Ja, dat heeft te maken met hoe oud ze inmiddels zijn, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook, ja. Maar hij zegt dus ook op een gegeven moment van ja, ik wist wel dat dit zo ging eindigen. En dan denk ik, oké, dus al je vrienden zijn dood. Eigenlijk wist je dit al van tevoren. Je hebt ze dus niet gewaarschuwd, want anders hadden ze het misschien wel overleefd. Dus daar heb ik wel al één vraag over. Dat vind ik dan toch een beetje
0: apart. Wij het begrip vriend vrij ruim? Dat is de vraag.
1: Ja, ja, precies.
0: Waren dit wel echt je vrienden, Harry?
1: Ja, I knew it would end like this. Maar ja, ik vind het dan toch wel een beetje rot dat hij ze niet heeft gewaarschuwd. En misschien wil hij wel nieuwe vrienden. Dus dat wil ik ook wel even weten.
0: Want dan geef jij je op?
1: Dan ga ik me zeker opgeven. Ja, absoluut. Ja, ik vind dit te gek. Ik heb hier heel veel zin in.
0: Lekker. All My Friends Are Dead, maar niet helemaal. Turbo Negro.

0: Ja, zijn we al dood? Nee, toch?
1: Nee, nog niet. Nog niet. Ik denk, we moeten eerst vrienden worden met hun. En dan.
0: En daarna kunnen we dood. Nee, misschien is het wel gevaarlijk om vrienden te worden met deze mensen.
1: Ja, dat denk ik wel, als ze dit soort nummers maken. Maar goed, ja, ik ben wel heel enthousiast.
0: Over vrienden gesproken. Ik durf zomaar te zeggen dat er een band komt op Jera die wij toch wel mogen beschouwen als onze vrienden.
1: Oh, wie dan? Wie dan? Wie dan?
0: Kaboutertje Putlucht.
1: Oh, zeker.
0: Ja, ja, toch?
1: Ik weet niet of ze ons ook beschouwen als vrienden, maar andersom zeker.
0: Wij zouden voor ze door het vuur.
1: Absoluut.
0: Ik denk
1: absoluut.
0: Dat een goede... Ja. En zij gaan en niet alleen een lekker spelen, ze komt ook een DJ-set.
1: Ah, te gek.
0: Jij kan het beter vertellen. Naast alle punk en metal bandjes waar ik altijd helemaal in opga, is er ook één plek op Jera waar Deborah echt heel hard op gaat.
1: Ja, zeker. Dat is de Raven. En dat is de tent waar alle hardcore, techno en rave plaatsvindt. En het is een hele bijzondere combinatie. Maar de grap is dus dat het heel goed werkt. Want Jera is eigenlijk een punk, rock en metal festival. Maar ze hebben dus ook één podium altijd, ieder jaar, waar keiharde housemuziek wordt gedraaid. En dan bedoel ik hard.
0: Ja, hard. Ja.
1: Hard.
0: Ja. Nou ja, en daar gaan dus ook onze vrienden van Kaboutertje Putlucht optreden.
1: Ja, te gek.
0: We draaien natuurlijk een aantal nummers regelmatig van ze. En ik dacht, laat ik nou eens een keertje eentje draaien die we nog nooit hebben gedraaid.
1: Dus we gaan niet voor kindjes slaan.
0: We gaan geen kindjes slaan vandaag, hoewel ik dat vandaag wel even heb gevoeld. Maar dit terzijde. We gaan ook niet Henny roosten. We gaan niet naar de HEMA. We hebben wel empathie vandaag.
1: Okay.
0: Geen vieze vent, maar het is wel donker op de weg.
1: Nice.

0: Ja.
1: Ja, heel veel zin in. En heel... wat leuk dat ze gaan draaien ook.
0: Zoveel zin in dan.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, we zijn al bijna aan het einde van deze aflevering van Avonturen.
1: Ja, zo gaat dat gewoon, hè?
0: Maar zoals het hoort, gaan we eruit met een knaller zo meteen.
1: Ja, zeker weten. Ja, want over jeugd, sentiment en oude lullen gesproken. Deze band is voor mij... Band.
0: Ja, deze act.
1: Deze man.
0: Deze act
1: is voor mij wel echt jeugd, sentiment. Ja, en heb ik het natuurlijk over Hakkebar. Die iedereen wel kent. Iedereen ook. Van het nummer Gabbertje en Super Gabber. Maar ook andere parels zoals die we dadelijk voor jullie gaan draaien. Ik heb me ingehouden. Ik wilde niet voor Gabbertje gaan, want ik dacht, ja, dat is wel echt zo herkenbaar en zo makkelijk en zo commercieel.
0: Laten we ook het palet van de luisteraar uitbreiden.
1: Precies. En ja, jullie begrijpen dat ik deze cd, die heb ik thuis.
0: ook echt ik was de cd. Echt,
1: ja, de CD. Ik was echt fan hiervan. Dit is vreselijk eigenlijk achteraf. Want ik vond goede housemuziek toen ook leuk. Dit was natuurlijk eigenlijk gewoon een soort parodie op de jaren 90 gabbertrend. Waar best wel goede nummers zijn gemaakt overigens.
0: Ja, zeker wel.
1: Maar Hakkebar die vond het leuk om daar een beetje een parodie op te maken. En ik vond dat zo vermakelijk. Ik heb er hier zoveel genoten. Ik heb deze cd echt ontzettend grijs gedraaid. Ik heb me ingehouden. Ik heb nog wel getwijfeld tussen Gabberlove en de jankende kapper.

0: uiteindelijk.
1: Omdat er niks meer te knippen viel op die kale knijters. Oh mijn hemel.
0: Maar dit is... Ja, ik vond dit echt zo grappig vroeger op de middelbare school toen dit...
1: Ik kan me dat helemaal voorstellen.
0: Verscheen. En ja, ze komen dus gewoon naar Jera Hakkebar. Ik kan niet wachten. Ik heb dit dus nooit live gezien. Ik wist ook niet dat ze nog live dingen deden.
1: Ze wisten het zelf denk ik ook niet.
0: Ruben nog leefde. Nee, dat wist ik wel. Maar ik ben heel benieuwd hoe dit gaat worden. Ja,
1: ja, ja. We gaan eruit zometeen met Hakkebar. Met het toepasselijke nummer Facebase. Maar niet voordat we even tegen jullie hebben gezegd.
0: Ja, wat kan je hier nog aan toevoegen?
1: Wat kan ik hier aan toevoegen? Nou ja, de tip is inderdaad, als je naar Jera gaat en je wilt ons tegenkomen, Moshpital. Oh, ja. En trouwens, vrijdag en zaterdagochtend ook metal yoga.
0: Ja, heel belangrijk.
1: In de Silent Disco.
0: Ja.
1: Dat is wel belangrijk om te weten.
0: Ja.
1: Nou moet ik even denken, welke vogel ze dat nou weer hebben genoemd. Nou, maakt ook niet uit. Vlak bij de ingang.
0: Precies.
1: Kan je gewoon vinden.
0: Bij de Haktua.
1: Bij de Haktua, ja, precies.
0: Ja.
1: En ja, heb fijn festivalseizoen. Wij komen uiteraard gewoon terug in juli.
0: Jazeker, 19 als ik het goed...
1: Ja, want dan hebben we van alles te vertellen over, volgens mij...
0: Nou ja, of we Jera überhaupt hebben overleefd, kom je dan te weten.
1: Dat lijkt me een fijne. Ja. Of daar de toiletfaciliteiten wel beter waren dan wel de tent.
0: Dat.
1: Ik heb gezien dat het ezelsveldje wel al leeg is voor ons.
0: Ja, dat is echt heel fijn. Ik voel me zo welkom altijd daar.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Nee, ik heb er heel veel zin in.
1: Precies. Dank jullie wel voor het luisteren. Trek vast je oude ausie aan, want het is
0: komt-ie,
1: tijd.
0: Komt-ie.
1: Komt-ie dan, hè?
0: Komt-ie. Ik heb er zin aan.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenrol voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. Sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over het Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. De Verenigde Staten zijn een onderzoek gestart naar Duitsland, wat kan leiden tot nieuwe importheffingen. Aanleiding is een Duitse zorgstelselhervorming die de vergoedingen voor medicijnfabrikanten verlaagt om kosten te besparen. Volgens de regering Trump komt dit neer op onderbetaling en pakt dit oneerlijk uit voor Amerikaanse bedrijven. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. 2 van die locaties liggen in de Groningse haven. De politie maakt jacht op de bouwers van geheime opbergplekken in auto's. De politie zag afgelopen jaren steeds meer auto's met zo'n geheime verstopplek. Ze worden ingebouwd in dashboards, achterbanken of dubbele wanden. Lange tijd kon de politie er niks tegen doen. Je was pas strafbaar als er ook echt iets illegaals in lag. Het weer tenslotte. Vanavond begint zonnig, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking snel binnen. Later op de avond barsten een aantal zware buien los. En die kunnen flink wat overlast veroorzaken. Denk er dan veel regen in korte tijd, maar ook onweer, hagel en zware windstoten. Vannacht trekken de stevige buien via het oosten en noordoosten het land weer uit. Vanuit het zuiden klaart het op en bij weinig wind blijft het 17 tot 20 graden. En dit was het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedenacht, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. Sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over dat Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. De Verenigde Staten zijn een onderzoek gestart naar Duitsland, wat kan leiden tot nieuwe importheffingen. Aanleiding is een Duitse zorgstelselhervorming die de vergoedingen voor medicijnfabrikanten verlaagt om kosten te besparen. Volgens de regering Trump komt dit neer op onderbetaling en pakt dit oneerlijk uit voor Amerikaanse bedrijven. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. 2 van die locaties liggen in de Groningse haven. En het aantal gebroken heupen in Nederland is de afgelopen 5 jaar met 14% gestegen. Vooral thuiswonende ouderen lopen gevaar omdat hun huis vaak niet veilig genoeg is. Dat blijkt uit de nieuwe kwaliteitsregistratie in de zorg. De grootste oorzaak van de stijging is vergrijzing. Oudere mensen vallen simpelweg vaker en breken dan sneller een heup. Door de toename van het aantal ouderen stijgt het cijfer logischerwijs mee. Dan nog het weer. Naast Limburg heeft het KNMI nu ook voor Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant code oranje afgekondigd. Daarmee staat het totale aantal provincies waarvoor momenteel code oranje geldt op 4. Er worden onweersbuien voorspeld met windstoten rond 90 km per uur. En daarnaast is er kans op hagel met een doorsnede van 2 tot 4 centimeter. In de overige provincies geldt code geel voor onweersbuien. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Goedenacht, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Krimpen aan de IJssel is een 2-jarig kindje uit een oververhitte auto bevrijd. Handhaving en wijkagenten rukten uit na een melding, maar omstanders hadden toen al ingegrepen en de peuter uit de warme auto gehaald. De vader gaf aan dat hij maar 5 minuten weg was geweest. Een ambulance heeft het jongetje nagekeken, intussen maakt hij het weer goed. Woensdagochtend 24 juni rijden er tussen 4 uur 's nachts en 8 uur 's ochtends landelijk geen treinen. Vakbond FNV heeft voor die ochtend een staking aangekondigd waar ook het bus, tram en metrovervoer aan meedoet. De staking richt zich tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. Sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over het Duitse pensioen. Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. 2 van die locaties liggen in de Groningse haven. Dan nog het weer. Naast Limburg heeft het KNMI nu ook voor Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant code oranje afgekondigd. Daarmee staat het totale aantal provincies waarvoor momenteel code oranje geldt op 4. Er worden onweersbuien voorspeld met windstoten rond 90 km per uur. En daarnaast is er kans op hagel met een doorsnede van 2 tot 4 centimeter. In de overige provincies geldt code geel voor onweersbuien. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Engeland zijn twee treinen op elkaar gebotst in de buurt van Bedford, zo'n 95 kilometer ten noorden van Londen. Volgens Britse media is daarbij één persoon overleden en raakte meerdere inzittenden ernstig gewond. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen, waaronder een aantal traumahelikopters. Woensdagochtend, 24 juni, rijden er tussen 4 uur 's nachts en 8 uur 's ochtends landelijk geen treinen. Vakbond FNV heeft voor die ochtend een staking aangekondigd waar ook het bus-, tram- en metrovervoer aan meedoet. De staking richt zich tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. Sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over het Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. Twee van die locaties liggen in de Groningse haven. Het weer ten slotte. Vannacht is er in het oosten, midden en noorden nog kans op stevige regen en onweersbuien. En dan wordt het verder een zwoele nacht met temperaturen tussen 18 graden aan de kust en 21 in het binnenland. Morgen volop zon en droog. Alleen in het zuidoosten kan in de middag lokaal een onweersbui vallen. Het blijft zeer warm en benauwd met maxima van 25 graden in het noorden tot een tropische 32 graden in Limburg. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Engeland zijn twee treinen op elkaar gebotst in de buurt van Bedford, zo'n 95 kilometer ten noorden van Londen. Volgens Britse media is daarbij één persoon overleden en raakte meerdere inzittenden ernstig gewond. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen, waaronder een aantal traumahelikopters. Woensdagochtend 24 juni rijden er tussen 4 uur 's nachts en 8 uur 's ochtends landelijk geen treinen. Vakbond FNV heeft voor die ochtend een staking aangekondigd waar ook het bus-, tram- en metrovervoer aan meedoet. De staking richt zich tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. Sinds een belastingverdrag uit